0: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot 6:30. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servifre.

0: Nederlandse nieuws van 12 uur. Lex Jansen met het nieuws. Cruisemaatschappij Royal Caribbean investeert ongeveer 3 miljard dollar in Sandals Resorts. De bedrijven vormen samen een strategisch partnerschap om cruises en resortvakanties in het Caribisch gebied beter op elkaar aan te laten sluiten. Voor gasten, ook op Curaçao, verandert het dagelijks niets. De deal moet begin 2027 zijn afgerond. De regering heeft het Nationaal Beleidskader Suïcidepreventie, BIBA-BIDA, vastgesteld. Het beleid moet suïcidaal gedrag en zelfdoding op het eiland terugdringen. De aanpak richt zich op 4 punten. Minder toegang tot dodelijke middelen, richtlijnen voor media, betere sociaal-emotionele vaardigheden bij jongeren en snellere hulp voor mensen die risico lopen. Het ministerie van Gezondheid maakt binnen 6 maanden een uitvoeringsplan. Dan internationaal nieuws. Wall Street is maandag lager gesloten door de sterk gestegen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op 10-jarige leningen kwam boven 5,2%, het hoogste niveau in jaren. De Dow Jones verloor 0,7%, de S&P 500 0,8% en de Nasdaq 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht een handelsakkoord met Canada omdat Canada dat wil. Dat zei hij maandag in het Oval Office. De landen voeren een handelsoorlog. De Verenigde Staten legden eerder importheffingen van 50% op honderden Canadese producten. Canada dreigde met vergelijkbare heffingen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft plannen aangekondigd voor een staalfabriek van 15 miljard dollar in Iowa. Mesabi Metallics moet de fabriek bouwen. De productie moet in 2030 beginnen. Volgens het Witte Huis gaat hij jaarlijks 7,5 miljoen ton staal produceren en ontstaan er minstens 1750 vaste banen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Lex Jansen met het nieuws. Cruisemaatschappij Royal Caribbean investeert ongeveer 3 miljard dollar in Sandals Resorts. De bedrijven vormen samen een strategisch partnerschap om cruises en resortvakanties in het Caribisch gebied beter op elkaar aan te laten sluiten. Voor gasten, ook op Curaçao, verandert het dagelijks niets. De deal moet begin 2027 zijn afgerond. De regering heeft het Nationaal Beleidskader Suïcidepreventie, BIBA-BIDA, vastgesteld. Het beleid moet suïcidaal gedrag en zelfdoding op het eiland terugdringen. De aanpak richt zich op 4 punten. Minder toegang tot dodelijke middelen, richtlijnen voor media, betere sociaal-emotionele vaardigheden bij jongeren en snellere hulp voor mensen die risico lopen. Het ministerie van Gezondheid maakt binnen 6 maanden een uitvoeringsplan. Dan internationaal nieuws. Wall Street is maandag lager gesloten door de sterk gestegen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op 10-jarige leningen kwam boven 5,2%, het hoogste niveau in jaren. De Dow Jones verloor 0,7%, de S&P 500 0,8% en de Nasdaq 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht een handelsakkoord met Canada omdat Canada dat wil. Dat zei hij maandag in het Oval Office. De landen voeren een handelsoorlog. De Verenigde Staten legden eerder importheffingen van 50% op honderden Canadese producten. Canada dreigde met vergelijkbare heffingen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft plannen aangekondigd voor een staalfabriek van 15 miljard dollar in Iowa. Mesabi Metallics moet de fabriek bouwen. De productie moet in 2030 beginnen. Volgens het Witte Huis gaat hij jaarlijks 7,5 miljoen ton staal produceren en ontstaan er minstens 1750 vaste banen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Lex Jansen met het nieuws. Cruisemaatschappij Royal Caribbean investeert ongeveer $3 miljard in Sandals Resorts. De bedrijven vormen samen een strategisch partnerschap om cruises en resortvakanties in het Caribisch gebied beter op elkaar aan te laten sluiten. Voor gasten, ook op Curaçao, verandert het dagelijks niets. De deal moet begin 2027 zijn afgerond. De regering heeft het Nationaal Beleidskader Suïcidepreventie, BIBA-BIDA, vastgesteld. Het beleid moet suïcidaal gedrag en zelfdoding op het eiland terugdringen. De aanpak richt zich op 4 punten. Minder toegang tot dodelijke middelen, richtlijnen voor media, betere sociaal-emotionele vaardigheden bij jongeren en snellere hulp voor mensen die risico lopen. Het ministerie van Gezondheid maakt binnen 6 maanden een uitvoeringsplan. Dan internationaal nieuws. Wall Street is maandag lager gesloten door de sterk gestegen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op 10-jarige leningen kwam boven 5,2%, het hoogste niveau in jaren. De Dow Jones verloor 0,7%, de S&P 500 0,8% en de Nasdaq 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht een handelsakkoord met Canada omdat Canada dat wil. Dat zei hij maandag in het Oval Office. De landen voeren een handelsoorlog. De Verenigde Staten legden eerder importheffingen van 50% op honderden Canadese producten. Canada dreigde met vergelijkbare heffingen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft plannen aangekondigd voor een staalfabriek van $15 miljard in Iowa. Mesabi Metallics moet de fabriek bouwen. De productie moet in 2030 beginnen. Volgens het Witte Huis gaat hij jaarlijks 7,5 miljoen ton staal produceren en ontstaan er minstens 1750 vaste banen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Lex Jansen met het nieuws. Cruisemaatschappij Royal Caribbean investeert ongeveer $3 miljard in Sandals Resorts. De bedrijven vormen samen een strategisch partnerschap om cruises en resortvakanties in het Caribisch gebied beter op elkaar aan te laten sluiten. Voor gasten, ook op Curaçao, verandert er dagelijks niets. De deal moet begin 2027 zijn afgerond. De regering heeft het Nationaal Beleidskader Suïcidepreventie, BIBA-BIDA, vastgesteld. Het beleid moet suïcidaal gedrag en zelfdoding op het eiland terugdringen. De aanpak richt zich op 4 punten. Minder toegang tot dodelijke middelen, richtlijnen voor media, betere sociaal-emotionele vaardigheden bij jongeren en snellere hulp voor mensen die risico lopen. Het ministerie van Gezondheid maakt binnen 6 maanden een uitvoeringsplan. Dan internationaal nieuws. Wall Street is maandag lager gesloten door de sterk gestegen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op 10-jarige leningen kwam boven 5,2%, het hoogste niveau in jaren. De Dow Jones verloor 0,7%, de S&P 500 0,8% en de Nasdaq 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht een handelsakkoord met Canada omdat Canada dat wil. Dat zei hij maandag in het Oval Office. De landen voeren een handelsoorlog. De Verenigde Staten legden eerder importheffingen van 50% op honderden Canadese producten. Canada dreigde met vergelijkbare heffingen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft plannen aangekondigd voor een staalfabriek van $15 miljard in Iowa. Mesabi Metallics moet de fabriek bouwen. De productie moet in 2030 beginnen. Volgens het Witte Huis gaat hij jaarlijks 7,5 miljoen ton staal produceren en ontstaan er minstens 1750 vaste banen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Franse nieuws van 4 uur. Lex Jansen met het nieuws. Cruisemaatschappij Royal Caribbean investeert ongeveer 3 miljard dollar in Sandals Resorts. De bedrijven vormen samen een strategisch partnerschap om cruises en resortvakanties in het Caribisch gebied beter op elkaar aan te laten sluiten. Voor gasten, ook op Curaçao, verandert het dagelijks niets. De deal moet begin 2027 zijn afgerond. De regering heeft het Nationaal Beleidskader Suïcidepreventie, BIBA-BIDA, vastgesteld. Het beleid moet suïcidaal gedrag en zelfdoding op het eiland terugdringen. De aanpak richt zich op 4 punten. Minder toegang tot dodelijke middelen, richtlijnen voor media, betere sociaal-emotionele vaardigheden bij jongeren en snellere hulp voor mensen die risico lopen. Het ministerie van Gezondheid maakt binnen 6 maanden een uitvoeringsplan. Dan internationaal nieuws. Wall Street is maandag lager gesloten door de sterk gestegen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op 10-jarige leningen kwam boven 5,2%, het hoogste niveau in jaren. De Dow Jones verloor 0,7%, de S&P 500 0,8% en de Nasdaq 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht een handelsakkoord met Canada omdat Canada dat wil. Dat zei hij maandag in het Oval Office. De landen voeren een handelsoorlog. De Verenigde Staten legden eerder importheffingen van 50% op honderden Canadese producten. Canada dreigde met vergelijkbare heffingen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft plannen aangekondigd voor een staalfabriek van 15 miljard dollar in Iowa. Mesabi Metallics moet de fabriek bouwen. De productie moet in 2030 beginnen. Volgens het Witte Huis gaat hij jaarlijks 7,5 miljoen ton staal produceren en ontstaan er minstens 1750 vaste banen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur. Lex Jansen met het nieuws. Cruisemaatschappij Royal Caribbean investeert ongeveer $3 miljard in Sandals Resorts. De bedrijven vormen samen een strategisch partnerschap om cruises en resortvakanties in het Caribisch gebied beter op elkaar aan te laten sluiten. Voor gasten, ook op Curaçao, verandert het dagelijks niets. De deal moet begin 2027 zijn afgerond. De regering heeft het Nationaal Beleidskader Suïcidepreventie, BIBA-BIDA, vastgesteld. Het beleid moet suïcidaal gedrag en zelfdoding op het eiland terugdringen. De aanpak richt zich op 4 punten. Minder toegang tot dodelijke middelen, richtlijnen voor media, betere sociaal-emotionele vaardigheden bij jongeren en snellere hulp voor mensen die risico lopen. Het ministerie van Gezondheid maakt binnen 6 maanden een uitvoeringsplan. Dan internationaal nieuws. Wall Street is maandag lager gesloten door de sterk gestegen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op 10-jarige leningen kwam boven 5,2%, het hoogste niveau in jaren. De Dow Jones verloor 0,7%, de S&P 500 0,8% en de Nasdaq 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht een handelsakkoord met Canada omdat Canada dat wil. Dat zei hij maandag in het Oval Office. De landen voeren een handelsoorlog. De Verenigde Staten legden eerder importheffingen van 50% op honderden Canadese producten. Canada dreigde met vergelijkbare heffingen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft plannen aangekondigd voor een staalfabriek van $15 miljard in Iowa. Mesabi Metallics moet de fabriek bouwen. De productie moet in 2030 beginnen. Volgens het Witte Huis gaat hij jaarlijks 7,5 miljoen ton staal produceren en ontstaan er minstens 1750 vaste banen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM.
1: Je vertrouwde muziek, je vertrouwde stemmen, je vertrouwde frequentie op 103.1 FM. Paradise FM.
2: Let's go.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. De Curaçaose overheid moet de rechten van kinderen in internaten beter beschermen. Dat concludeert de ombudsman na onderzoek. Er is dringend behoefte aan training over kinderrechten, meer geld voor gekwalificeerd personeel en veilige opvang. Ook zijn een klachtenregeling, een kinderrechtentoets bij nieuwe regels en betere begeleiding na vertrek uit het internaat nodig. Safe Sakito stapt op 30 september opnieuw naar de rechter. De Vereniging van Omwonenden wil dat de bouwwerkzaamheden aan het Sakito-project tijdelijk worden stilgelegd. Aanleiding zijn nieuwe bouwvergunningen. Volgens de actiegroep geeft de overheid onvoldoende openheid over de bouwtekeningen, berekeningen en adviezen over brandveiligheid en de gevolgen voor de leefomgeving. Dan nog internationaal nieuws. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft dinsdag de vluchten hervat. Het vliegverkeer was stilgelegd door een uitbarsting van de Etna en slecht weer. De luchthavenexploitant SAC verlaagde het waarschuwingsniveau van rood naar oranje. KLM moest reizigers eerder omboeken naar Palermo. Het gerechtshof Den Haag vraagt de staat beter uit te leggen waarom de politie kentekengegevens 4 weken mag bewaren. Ook bieden de regels volgens het hof onvoldoende privacybescherming bij het gebruik van de gegevens en bij het toezicht op cameraplaatsen. Op 13 oktober volgt de definitieve uitspraak. Amnesty International beschuldigt de Malinese strijdkrachten en het Russische huurlingenleger Wagner van oorlogsmisdaden in Mali. Tijdens gezamenlijke operaties tussen 2023 en 2025 zijn volgens getuigenissen zeker 34 burgers gedood. Amnesty meldt ook martelingen in militaire kampen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao. Come, bebe y disfruta.
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry, schat. Ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Jeremy Kesseler.
4: Ja, lekker wakker worden met de beste muziek. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, daar gaan we weer. Nu eerst koffie in bed. Met keihard de ochtendshow met Jeremy aan.
2: De Paradise FM ochtendshow.
4: Ja, rek je nog maar eens lekker uit met Robert Palmer zometeen. Het Digital Love of Paradise. En dit is Eros Ramazzotti, Più Belle Cosa. Bon dia, bon dia. Kom.

toch wel meer de koffie, beste Robert Palmer, zo'n ochtends vroeg. Ah, denk het wel af. Eros Ramazzotti. Het zijn de hits van Paradise FM die je hoorde na 6 uur. En nu, Jeremy hier, jij aan de andere kant van de radio. 103.1 staat aan. Je luistert Paradise FM. En je dinsdag werkdag is begonnen. Of misschien wel een pensioendag, een genietdag, een boodschappendag, een poetsdag, een rijden auto naar de wasstraatdag. Wat voor een dag is het voor jou vandaag? We gaan er een leuke van maken. Met zometeen hier onder meer Carlos Vives en Sebastian Yatra. Ook de Sister Sisters komen eraan. En laten we ook even in het nieuws blikken. Van de afgelopen nacht, terwijl je lekker met één oor op het kussen lag, is er best wel wat gebeurd in de rest van de wereld. Als we sowieso even kijken naar Europa, dan is bekend dat Nederland en 5 andere EU-landen flink het mes willen zetten in de volgende Europese begroting. De Europese Commissie wil voor 2028 tot 2034 richting de 2 biljoen euro uitgeven. Maar Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland, die vinden dat veel en veel en veel en veel te veel. Ze willen honderden miljarden schrappen en juist meer geld naar defensie, innovatie en economie laten gaan. En minder naar landbouw en armere regio's. En daar zijn andere EU-landen het totaal niet mee eens. Het wordt de komende tijd vooral de vraag, denk ik, wie krijgt minder geld? Wie mag daarna uitleggen dat het eigenlijk toch een goede deal is, hè? En OpenAI heeft inmiddels sorry gezegd tegen Australië voor de AI-agent die in juni zonder toestemming binnendrong bij meerdere overheidssystemen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat medische dossiers zijn ingezien. Maar de agent kreeg wel toegang tot niet-openbare bestanden. Kon bestanden ophalen en zelfs nieuwe bestanden wegschrijven. En daar komt nog iets bij. OpenAI heeft de lancering van een nieuw AI-model geschrapt, omdat het systeem niet aan de eigen veiligheidseisen voldeed. Maar dat zegt iets, hè? Dus de kunstmatige intelligentie krijgt voorlopig even huisarrest. Eerst te leren luisteren, maar naar nee. En ja, daarna mag hij weer buiten spelen. OpenAI geeft hier wel een signaal mee af. En Boeing krijgt opnieuw een tik op de vingers. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA stelt de certificering van de 737 MAX 10 uit vanwege een softwareprobleem. In een specifieke situatie tijdens de landing zou de piloot namelijk geen toegang kunnen krijgen tot bepaalde automatische vluchtbegeleiding. Boeing werkt aan een oplossing en benadrukt dat er geen verlies van controle is geweest. En die MAX 10 die had eigenlijk binnenkort groen licht moeten krijgen, maar dat wordt dus weer uitgesteld. En dat is belangrijk voor Boeing, want dit toestel is een flinke kluif van de orderportefeuille. Je zou bijna zeggen, bij Boeing duurt het inmiddels langer om een vliegtuig goedgekeurd te krijgen dan ermee naar de overkant van de oceaan te vliegen. Ja, je hebt er maar mee te dealen als bedrijf zijn. Goedemorgen, Paradise FM. Heet je van harte welkom in

0: Carlo Vives is tegenwoordig niet alleen zanger, hè, een beetje huwelijksceremoniemeester. Hij stond dit weekend in Bogota op het podium. Kreeg een andere rol, want er werd namelijk een huwelijksaanzoek gedaan, midden tijdens zijn nummer. Hij werd gelukkig ja gezegd en toen zong Carlos een liefdesliedje.
1: No worry! Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: Het is 6:30 op je dinsdagochtend, even iets om je vooral niet druk te maken. Relativeer maar eens even met me mee. Je kijkt op je telefoon en ziet ineens een afspraak in je agenda staan. Je hart slaat meteen een keer over. Over 20 minuten? Nou, hoe kon je dit vergeten, hè? Je zoekt je sleutels, probeert ondertussen te bedenken wat je moet meenemen en rekent uit hoe laat je had moeten vertrekken. En dan kijk je nog een keer. Je afspraak is niet vandaag. Ach, hij is volgende week dinsdag. Binnen een halve minuut ben je van een rustige ochtend naar volledige haast gegaan. Alleen omdat je ogen sneller waren dan je dacht. Dus, typisch gevalletje van no worry. Soms loopt je dag niet uit de hand. Soms heb je alleen gewoon de datum niet goed gelezen.
1: Tot 10 uur, rapido je ochtend door. Met Jeremy Kessler en de Paradise FM ochtendshow.
2: She can

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid, fresh fish made with love.
2: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
3: Oh, fijn.
2: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
3: Nou, zet mij maar weer te koop.
2: Oké, wat wil je dan?
3: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
4: Maak van je huis een rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
3: En die groene bank?
4: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
5: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
6: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
7: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
8: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
9: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
8: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
10: Drie over half zeven. Bon dia. Je dinsdagochtend is lekker in volle gang. We praten nu bij over het laatste nieuws. Dat wordt gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
11: Bon dia. Actiegroep Safe Sakito stapt morgen opnieuw naar de rechter. Met een kort geding tegen de overheid wil de Vereniging van Omwonenden de bouw aan het Sakito-project per direct stilleggen. In juli oordeelde de rechter al dat er dingen niet volgens de regels zijn gegaan. Hoewel er nu nieuwe vergunningen zijn verleend, eist Safe Sakito volledige openheid over de bouwtekeningen, brandveiligheid en milieueffecten voordat het werk mag doorgaan. En de overheid van Curaçao moet de rechten van kinderen in internaten beter beschermen. Dat eist de ombudsman naar onderzoek. De ministeries van Justitie en SOAW moeten direct ingrijpen met onder meer trainingen over kinderrechten voor het personeel, meer budget voor geschoold personeel en een veilige en op een gezin lijkende omgeving. Ook moet er betere begeleiding komen voor jongeren die de internaten verlaten. En internationaal nieuws. Het 11-jarige Britse wonderkind Bodana Sivanadan mag zich officieel schaakgrootmeester noemen. Tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan voldeed het meisje uit Londen aan alle eisen voor de titel van vrouwelijke schaakgrootmeester. Sivanadan, die pas op 5-jarige leeftijd tijdens corona begon met schaken, schreef vorig jaar al historie door als jongste vrouw ooit een grootmeester te verslaan. Ze is trots op de titel, maar kijkt alweer vooruit. Ze wil snel doorstromen naar de titel van internationaal meester.
10: Wauw. Weet je, 11 jaar en al schaakgrootmeester. Ik was op die leeftijd vooral bezig met de vraag of ik überhaupt al naar bed moest of niet. Weet je wel. Ja. Kom op zeg. Wat een kanje zeg. Ongelooflijk. En ik was trouwens ook grootmeester, Nelly.
11: In?
10: Ja. Mensen erger je niet.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
10: Paradise FM met de ochtendshow Jerry B. en Nelly hier. Leuk dat je erbij bent. Zometeen word je bijgepraat over wat er in de kranten staat. Je hoort Van Dikhout. En nu UB40. Maybe tomorrow. Ja, waarom ook vandaag, hè?

0: al wat zijn en Nelly als we een vooruitziende blik zouden kunnen hebben over wat er morgen in de kranten staat geschreven. Kan dat? Nee, ja, dat kan niet. Hè. Nee, ja, we zijn nog steeds niet allemaal helder zien met z'n allen. Hoewel, als je de geleerden gaat vragen, als je de zaken universeel bekijkt, is alles op dit moment, hè, dus ook de toekomst, ook het verleden. Of ga ik nu heel ver zo, 's ochtends vroeg?
1: Hey, ik ben nog half in slaap.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Ik weet het. Goed. Maar je hebt wel de kranten van vandaag opengeslagen. Hè? Niet morgen, maar van vandaag. Wat staat erin?
1: Op de voorpagina van de Extra en ook de Vigilante schrijft erover een muurschildering van onze Livano Comenencia.
0: Ja.
1: Hij is natuurlijk de voetballer die het enige doelpunt heeft gescoord namens Curaçao tijdens het WK. En, zeg ik het allemaal wel goed?
0: Ja.
1: Het allereerste doelpunt in de geschiedenis van het WK scoorde. Laat me het goed zeggen hier. Even kijken wat ik zeg. Het gebeurde bij de Coromotteschool in Mundonobo. En het was dus echt een soort eervolle bijeenkomst, waarbij dus de schoolleiding dus die muurschildering van Livano Comenencia heeft laten maken. De kunstenaar Amy Niafelis, die heeft het getekend, die heeft hem tot leven gebracht.
0: Wauw.
1: Dat is natuurlijk die foto die de wereld rondging, waarin hij dus door zijn knieën ging. Een soort schoof, weet je, op het voetbalveld.
0: Ja.
1: Toen hij dus scoorde tegen Duitsland.
0: Het is toch te gek als jij dit doet en de rest van je leven ben je gewoon een superheld in zoveel ogen. Dat moet toch een magistraal gevoel zijn. En dan ook nog een muurschildering erbij. Al die aandacht.
1: Ja, tatoeages zelfs.
0: Oh, ook nog. Oh, heb jij die gezet van hem?
1: Nog niet. Ik ben steeds aan het bedenken hoe groot en hoe klein of hoe jij wil iets wil hebben op mijn lijf.
0: Oké.
1: En waar?
0: Dat is spannend.
1: Maar je gaat wel vereeuwigen. Ja, dus dat op de krant. Natuurlijk heel erg leuk voor hem. En nog steeds heel veel trots.
0: Mm-hmm.
1: En verder natuurlijk het elftal die ze gaan voorbereiden. Want donderdag spelen ze alweer tegen Trinidad en Tobago. En vervolgens moeten ze zondag weer tegen hetzelfde team spelen, maar dan in Trinidad. Nou, gisteren stond er een besloten trainingssessie op het programma. En voor vandaag staat er om 6:00 een training gepland in het Ergilio Hato Stadion. Deze is open, waardoor pers en ook fans erbij aanwezig kunnen zijn. Dus als je ze wilt zien, dan kan je gaan vandaag om 6:00 naar het Ergilio Hato Stadion in Brievengat.
0: Heel benieuwd wat de strategie zal zijn van het team tegen Trinidad om ze een koekje van eigen deeg te geven om weer de winst te pakken. Is er al iets bekend over opstelling, over tactiek? Wordt het aanvallen, wordt het verdedigen, wordt het veel op het middenveld hangen en voor de counter gaan? Of?
1: Dan moet je straks gaan kijken om 6:00.
0: Ja, nee, dat is wel te makkelijk, maar dat staat niet in de krant geschreven.
1: Gisteren was toch een besloten training, dus niemand heeft er wat van meegekregen.
0: Potverdorie, je denkt ergens dat er iemand met een verrekijker stiekem mee te loeren, maar niet dus, helaas.
1: Nee, als je helaas een kans krijgt.
0: Ja.
1: Verder nog, ik had het gisteren al uitgebreid gehad over wat er achter de schermen speelt bij Fondation Maatje.
0: Ja.
1: Dat is beheerder onder andere van de Ronde Markt. De minister van Economische Ontwikkeling, Roderick Middelhof, die heeft 370.000 gulden beschikbaar gesteld. Met deze financiële injectie kunnen ze dus dringende verplichtingen voldoen, zoals de uitbetaling van de achterstallige salarissen van het personeel en ook het wegwerken van acute schulden. Voor de minister heeft het waarborgen van de salarissen absolute prioriteit. En ook moest er direct financiële steun komen, omdat anders de schuldenlast verder zou oplopen. Ook naast het noodkrediet stelt de minister ook middelen vrij voor de nieuwe raad van commissarissen om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de gang van zaken binnen Fondation Maatje. Volgens Middelhof zijn er de afgelopen periode heel veel vragen en ook twijfels ontstaan. En hij wil dus nu dat het onderzoek gaat uitwijzen hoe het stond met het financiële beleid, besluitvorming, de uitvoering van de herstelmaatregelen, het functioneren van de huidige directeur en ook de wijze waarop de vorige RVC toezicht heeft gehouden.
0: Wat verdorie.
1: Ja, De bewindsman, dit staat in de Vigilante onder andere, is op de hoogte van de negatieve berichtgeving in de media. Maar volgens hem is dat niet in de volledige context belicht. En hij gaat op een gepast moment inhoudelijk reageren. Okay. Onderbouwd met feiten en relevante documenten. Maar nu kiest hij voor daadkracht, zo zegt hij zelf. De verantwoordelijkheid van de overheid vereist in zo'n situatie geen woorden, maar daden.
0: Dat is ook zo, maar dit is wel een beetje sussen, hè? Toch op een momentum en daar later op terugkomen. Zodat de mensen het vergeten? Of laat maar komen, ik ben heel benieuwd naar de onderbouwing.
1: Giomali Martens die was aangesteld om orde op zaken te stellen. En Giomali Martens is zelf voormalig directeur van de Stichting Overheidsaccountantsbureau, SOAB. Staat bekend als een integere man. De brief die hij zelf heeft gestuurd aan de minister, waarin ook de voltallige Raad van Commissarissen haar ontslag heeft aangeboden. Die ligt er niet om. En het gaat er echt wel om dat er sprake was van overheidsbemoeienis. Dat is toch wel ernstig. En het feit dat de minister nu een onderzoek laat instellen naar hun functioneren, terwijl heel veel dingen waar eigenlijk problemen mee waren, niks van doen had met de vorige Raad van Commissarissen, of de net opgestapte Raad van Commissarissen. Dus het is eigenlijk meer uitstel. Je zou zeggen, hij probeert gewoon meer tijd voor zichzelf te
0: nemen. Ja, precies, precies. Nou, ik denk en verwacht dat we hier nog wel een keer op terug gaan komen. Later deze week, volgende week, over een jaar.
1: Nou, zoals het er nu naar gaat uitzien, wordt het alleen maar erger.
0: Ja. Dames en heren, dankjewel Nelly voor dit moment. Dames en heren, even jullie aandacht, want even meespelen met welk dier hoor je hier. In de ochtend is helemaal zo gek nog niet. Je brein wordt wakker, je gaat raden. Je zit even ergens anders met je hoofd. En als je hem goed hebt, krijg je ook nog die heerlijke voldoening. Een waardebon van 50 gulden voor een lunch bij restaurant Lemongrass op Blue Bay. Bewijs vandaag dat jouw brein eerder wakker is dan jij. Zet je oren aan en speel dadelijk mee met welk dier hoor je hier. Paradise, 103.1 dus. Het spelletje van de radio. Het spel van de radio hier op Corsau spelen we zo meteen weer. Na van

0: er klaar voor. WhatsApp bij de hand. Paradise speelt weer het spel der spellen van de Curaçaose radio. Welk dier hoor je hierna van Dick Hout? Het is zo stil in mij.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, Nelly, jij had al een paar hints nodig. We speelden hem even buiten de uitzending zometeen. En jij zei alweer, op alles volgens mij tegenwoordig reageer je. Is het een ezel? Nee, dat is het niet. Maar hoe klonk het in jouw oren?
2: Als een ezel.
0: Nou nee, ja, dat klinkt meer als een vrachtwagen, toch?
2: Nee, voor mij niet.
0: Oh, oké. Okay. Dames en heren, 675-1031. Voor jou misschien wel in de auto of thuis in de keukentafel bij het wakker worden. De badkamer staat de luidspreker aan. We spelen welk dier hoor je hier met een groot zoogdier weer.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Nou... Ja. Klonk toch een beetje als een vrachtwagen? Dat is het niet. Hij is behoorlijk indrukwekkend en leeft voornamelijk in... Wat denk je? Afrika en Azië. Afrika en Azië. Ik viel een paar keer olifant binnenkomen. Dat dacht jij ook, hè? Maar dat is het niet. Dan zou je even verwachten zo'n toeterend geluid vanuit de slurf, denk ik.
2: Dat kwam meer vanwege de hints die je me toen gaf. Maar die heb je nu nog niet gegeven.
0: Oh, oké. Okay. Nou, iets meer hint dan. Ik ben een... Ja, ik heb een hele dikke huid. En ik ben gebouwd als een soort levende tank. Die laatste moet het wel weggeven, toch? Levende tank? Niet?
2: Mm-hmm.
0: Het is dus geen olifant. Het is een groot zoogdier... Afrika, Azië, dikke huid. Een soort tank.
1: De Paradise FM. Ochtendshow. Paradise. Ochtendshow.
0: Hij heeft ook een grote neus. Hij draagt iets wat hem daarmee behoorlijk herkenbaar maakt. Nou, nu hou ik echt op het hints geven, hoor. Kom op, zeg. Kom op. 675-1031. Welk dier hoor je hier? Speel mee voor een paardenbon van 50 piek voor een lunch. Bij restaurant Lemongrass. Dan kun je lekker gaan eten daar op Blue Bay. Driemaal scheepsrecht. Ja, blijf appen. Ja, blijf appen.

0: Ongelooflijk kan ook met kleren aan. Inderdaad, ja, Jermaine Jackson, Paradise FM. In je ochtend, je dinsdagochtend, het is 6 voor 7. Patricia, waar was jij mee bezig op dit moment eigenlijk?
1: Koken.
0: Koken, oké. Okay.
1: Ja.
0: En wat wordt er gekookt? Is dat voor het ontbijt of ben je al aan het voorbereiden voor de avond?
1: Nee. Voor de lunch.
0: Oké. Okay.
1: Met gehaktballen.
0: Oh, oké. Okay. Ik vraag straks even je adres, zeg maar. Dan kom ik.
2: Welk dier gooi je hier?
0: Het is tijd om het spel te spelen, want daar had je ook tijd voor tijdens het koken. Dus we staan aan in de keuken, Paradise op 103.1. Jij speelde mee met welk dier gooi je hier? Er staat ook sowieso voor de lunch een dinerbon voor restaurant Lemongrass op het spel. 50 piek is die waard, die kun je verdienen als je het dier wel goed weet te raden. Er kwamen een heleboel antwoorden binnen. Kun je je voorstellen dat mensen dachten dat het een nijlpaard was? Of een olifant bijvoorbeeld?
3: Ja, dat kan ik me echt wel goed voorstellen hoor. Want dat geluid dat ik te horen kreeg, Maar door die tips die jij gaf, werd het duidelijk.
2: Welk dier gooi je hier?
0: Klinkt er wel een beetje als een tank als je het zo hoort?
3: Ja. Dat vind ik ook hoor.
0: Maar wat is het volgens jou? Welk dier hoorden we hier?
3: Volgens mij is het een neushoorn.
0: Ja, Fabien. Helemaal goed.
3: Yeah. Blij.
0: Onder het genot van de lucht van lekkere verse gehaktballen win jij een waardebon voor een lunch bij restaurant Lemongrass op Blue Bay. Hoe toepasselijk wil je hebben? Serveren ze daar eigenlijk gehaktballen? Denk het niet. Weet ik eigenlijk niet.
3: Ik weet het ook niet hoor.
0: Je kan het gaan checken. Beetje als een tank als je het zo hoort.
3: Ja, vind ik ook.
0: Maar wat is het volgens jou? Welk dier hoorden we hier?
3: Volgens mij is het een neushoorn.
0: Ja, Fabien. Helemaal goed.
3: Blij.
0: Onder het genot van de lucht van lekkere verse

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De One Stop for Solar Solutions op Curaçao.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bankaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja, toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: Ruim 7:01. Hoe gaat het met je deze dinsdagmorgen? Zometeen meer muziek. Nu word je bijgepraat over het laatste nieuws door Nelly Rossa. Bom dia.
1: Bom dia. In 19 Europese landen, waaronder Nederland, is een grote internationale politieactie uitgevoerd tegen een oplichtersbende. De bende verkocht op grote schaal oude smartphones die waren opgelapt met gebruikte onderdelen, alsof ze gloednieuw waren. Meer dan 1 miljoen telefoons werden zo online verkocht, goed voor een schadepost van ruim 300 miljoen euro. Bij de actie, waar bijna 1800 opsporingsbeambtenaren aan meededen, zijn 7 verdachten opgepakt, waaronder de 2 vermoedelijke bendeleiders. En de treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht zijn vanochtend allemaal gedeeltelijk of volledig ontruimd vanwege onbeheerde tassen en koffers. In Utrecht en Rotterdam bleek het na onderzoek door de politie te gaan om loos alarm. In Rotterdam had een reiziger haar koffers achtergelaten om de stad in te gaan. Utrecht en Rotterdam zijn inmiddels weer vrijgegeven. De stations in Haarlem en Dordrecht zijn volgens nog wel ontruimd. De politie en ProRail onderzoeken of er een verband is tussen de incidenten. En lokaal nieuws, actiegroep Safe Sakito stapt morgen opnieuw naar de rechter. Met een kort geding tegen de overheid wil de Vereniging van Omwonenden de bouw aan het Sakito-project per direct stilleggen. In juli oordeelde de rechter al dat er dingen niet volgens de regels zijn gegaan. Hoewel er nu nieuwe vergunningen zijn verleend, eist Safe Sakito volledige openheid over de bouwtekeningen, brandveiligheid en milieueffecten voordat het werk mag doorgaan. En de overheid moet de rechten van kinderen in internaten beter beschermen. Dat eist de ombudsman na onderzoek. De ministeries van Justitie en SOAW moeten direct ingrijpen met onder meer trainingen over kinderrechten en meer budget voor geschoold personeel. Ook willen ze dat de kinderen opgroeien. Ook wil de ombudsman dat de kinderen opgroeien in een veilige en op een gezin lijkende omgeving. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
2: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: De dinsdagmorgenspits die begint op gang te komen. Best wel wat knelpunten. Nou, een paar minuutjes hier en daar op de vaste plekken. Maar de weg naar Westpunt richting Poenda vanaf kruispunt Caminda San Willy Broders. Nu al 28 minuten vertraging. Caminda Duvert Boy Nicolinja richting de Krakkersbaarweg. 10 minuten. En op de Cadouchestraat richting de Camina Reginald Recordinho vanaf kruispunt Katoenastraat. 9 minuten vertraging. De data van het vliegverkeer op Hato laat 1 vertraging van 45 minuten zien op dit moment van de KLM-vlucht 735 vanuit Amsterdam. Die staat nu gepland voor 5:55 vanmiddag.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Jeremy Kesseler.
0: Oh, ik heb toch goede muziek voor je. Phil Collins en Janet Jackson.
6: Paradise FM. Jeremy en Paradise FM. Jullie zijn de perfecte start van mijn dag.

Muziek die je niet vaak genoeg kunt horen, als je het mij vraagt. Phil Collins, Two Hearts, vind je dat ook? Janet Jackson, Escapade daarvoor. En we ontsnappen uit de donkere nacht. De zon die schijnt weer hoog boven Corsau. Hij klimt omhoog en zorgt voor een lekkere warme dag weer vandaag. De wind waait door de palmen. De muziek is goed bij Paradise. We praten hierbij over het laatste nieuws. Nou, wat wil je nog meer, hè? Maar gezond blijven, goed eten, ook niet onbelangrijk. Als we kijken naar wat er internationaal is gebeurd, dan deel ik met je dat Amnesty International de Malinese strijdkrachten beschuldigt en het Russische huurlingenleger Wagner. En waarvan? Van oorlogsmisdaden in Mali. Tijdens gezamenlijke operaties tussen 2023 en 2025 zijn volgens getuigenissen zeker 34 burgers gedood. Amnesty meldt ook martelingen in militaire kampen. Nou, iets luchtigs dan maar daarna. Gelukkig maar eindgoed al goed, want een 87-jarige vrouw in Madrid mag toch in haar huis blijven wonen. Ze woonde daar al ruim 70 jaar, maar werd vorige week uit haar woning gezet omdat ze de verhoogde huur niet meer kon betalen. En dat leidde tot massale protesten in Madrid. Inmiddels is er zoveel maatschappelijke druk ontstaan dat er opnieuw naar een situatie wordt gekeken. En ergens raakt zo'n verhaal natuurlijk iets heel basaals, hè? Een huis is niet alleen vier muren en een huurcontract, het is ook gewoon een plek waar je 70 jaar van je leven hebt geleefd. En dat neem je niet zomaar af. Juice rondom rapper Jay-Z. Die wil dat een afgewezen rechtszaak tegen advocaat Tony Busby opnieuw wordt bekeken. Die advocaat vertegenwoordigt een vrouw die Jay-Z eerder beschuldigde van seksueel misbruik toen ze 13 jaar was. Die zaak werd uiteindelijk ingetrokken en inmiddels heeft de vrouw haar beschuldigingen volledig ingetrokken. Ze zegt dat Jay-Z ze nooit heeft ontmoet en dat haar verdere eerdere verklaringen helemaal niet waar waren. Nou, Jay-Z wil nu dat de rechter opnieuw naar zijn zaak tegen Busby kijkt. Een eerdere poging werd afgewezen, maar door de nieuwe verklaring van de vrouw vindt zijn team dat er nieuwe informatie op tafel ligt. Dus, eigenlijk, de muziek staat even op pauze. De advocaten, die hebben dus die microfoon van Jay-Z overgenomen. Maar ook al denk ik dat dat niet helemaal waar is, luister zomaar.

0: Fantastische combinatie hoor, Jay en Antoniro en Douche Bida op Paradise FM. Het is 6:30 in een week die, nou ja, nogal kleurrijk is. Curaçao Pride is begonnen. En het thema dit jaar is ook Making Waves. En eigenlijk vind ik dat wel een mooie gedachte voor een eiland als Curaçao. Want een golf, ja, die begint klein. Maar uiteindelijk bereikt hij iedereen. De hele week zijn er activiteiten rond kunst, muziek, ontmoetingen en natuurlijk zichtbaarheid ook, hè. Donderdag is de grote Pride Parade vanaf de Renaissance Mall richting Wilhelminaplein, waar daarna het Rainbow Concert is. En zaterdag wordt de week afgesloten met onder andere een Pride versie van de Monday Morning Club. Maar misschien is Pride uiteindelijk helemaal niet alleen een week voor een groep, hè? Nee, ik bedenk dat het ook gewoon een moment is waarop je even stilstaat bij iets heel simpels. Iedereen wil zich vrij voelen om zichzelf te zijn en van iemand te houden. En als je dan toch een beetje een golf wil maken vandaag, begin gewoon met aardig zijn tegen elkaar. Want de mooiste wave op Curaçao is misschien wel eentje waar iedereen gewoon in mee mag doen. En over liefde gesproken,
1: zing lachend om je heen.
2: It's raining men.
1: Met Jeremy en de Paradise FM ochtendshow.
0: Deze is wel heel toepasselijk. U2, Pride in the name of love.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
2: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
3: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
4: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
5: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
4: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
6: Stip 7:30, dinsdagochtend, 29 september. Weer een mooie nieuwe dag voor de boeg. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met je, als je alles kan doen wat je moet doen. Voor Nelly Rossa is dat het nieuws lezen. Bon dia.
7: Bon dia. Binnenkort worden op Sint Maarten en Aruba en Curaçao conferenties georganiseerd over mensenrechten. Het doel van de bijeenkomsten is om kennis te delen over de toezichtmechanismen van de Raad van Europa en om mensenrechteninstrumenten toegankelijker te maken. De conferentie bestaat uit discussies, bijdragen van deskundigen en interactieve sessies. Op Curaçao vindt de conferentie plaats op dinsdag 6 oktober bij de University of Curaçao. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden. En actiegroep Safe Sakito stapt morgen opnieuw naar de rechter. Met een kort geding tegen de overheid wil de Vereniging van Omwonenden de bouw aan het Sakito-project per direct stilleggen. In juli oordeelde de rechter al dat er dingen niet volgens de regels zijn gegaan. Hoewel er nu nieuwe vergunningen zijn verleend, eist Safe Sakito volledige openheid over de bouwtekeningen, brandveiligheid en milieueffecten voordat het werk mag doorgaan. En internationaal nieuws, de Amerikaanse acteur Dennis Haskins is op 75-jarige leeftijd overleden. Hij werd wereldberoemd door zijn rol als schooldirecteur Richard Belding in de populaire comedy-serie Saved by the Bell. Haskins vertolkte de rol van Mr. Belding gedurende de gehele reeks tussen 1989 en 1992 en in meerdere vervolgfilms. Volgens de New York Times overleed de acteur aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson.
6: Oké, Nelly, dankjewel weer voor dit overzicht.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
6: Er zijn best wel wat vertragingen zo op je dinsdagmorgen. In totaal 17. Deze zijn langer dan 6 minuten die ik noem. Op de Kadushistraat richting Caminda Reginald Ricardinho vanaf kruispunt Katoenastraat 12 minuten. Santa Rosaweg richting de Schottengatweg vanaf kruispunt Keijer Tony Kunci 7 minuten. Op de Franklin D. Rooseveltweg ook 7 minuten vertraging. Op de Caracasbaaiweg richting Salinja vanaf kruispunt Keijer Zin van Del 6 minuten. En op de Goosjeweg richting Mahuma, dat is vanaf kruispunt Commandeursweg ook 6 minuten. De vlucht vanuit Amsterdam op Hato lijkt tot zover volgens de data 51 minuten vertraagd. Dat betekent dat de Amsterdamvlucht 735 van KLM om 1 minuut over 6 aankomt vandaag.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
6: Zometeen hier wat beauty and brains. Huh? En het krantenoverzicht.
8: Maro Queen, I want to break free.

0: I Want to Break Free, Queen, Paradise FM. 6:30. Ja, 7:30 inmiddels, sorry. Wel op tijd hier zijn. Nelly, we zijn wat vroeg. 3,5 minuut eigenlijk, hè? Dus, maar ben je wel al helemaal klaar voor eigenlijk? Ook al zeggen
1: we. Klaar voor het krantenoverzicht.
0: Ja, we zijn wel lekker aan de vroege kant. Het gaat goed op tijd vandaag. Is er iets mis met ons zo? Of is het juist heel positief, toch maar?
1: Nou, ik ben blij dat we zo vroeg kunnen beginnen.
2: De ochtendkrant van Nelly.
1: Want er staat veel in de kranten. Onder andere toch een leuk bericht. Corendon die heeft dus het historische pand Oude Winkel gekocht voor het nieuwe hoofdkantoor op Curaçao. Mm. Het is een bekende monumentale complex naast de movies in Punda. Dat is dat, of achter moet ik eigenlijk zeggen. Ik zeg naast, achter of voor, hoe je het bekijkt. Aan de Scharlowweg. En het 3-etages stellende gebouw heeft opvallende uitkijktoren. En bij velen staat het beter bekend als La Maria of Aura Winkel. En dat wordt dus in december de centrale uitvalsbasis voor alle lokale medewerkers van de reisorganisatie. En volgens Corendon topman Attilai wordt het monument het nieuwe hoofdkantoor dus op het eiland. En werken de verschillende teams nog verspreid over meerdere locaties. En straks worden dus al die afdelingen zoals de HR, sales, marketing, finance en ook het callcenter onder één dak samengebracht. Het reisbureau van Corendon die verhuist niet mee, die blijft wel gevestigd aan de huidige locatie, gewoon naast die Corendon Ritz Village. En het historische pand was sinds 1991 in handen van Stichting Monumentenzorg, die het destijds kocht van de familie Winkel. En de verkoop past binnen de gewijzigde koers van de stichting, die zo'n 120 panden bezit. Want met de opbrengst van de verkoop wordt weer direct geherinvesteerd in andere bedreigde historische monumenten en restauratieprojecten op het eiland. Ze zijn al verschillende panden in Otrobande aan het renoveren. En dat is ook hard nodig voor als we het gebouwd erfgoed ook willen behouden. Dan moet het ook gewoon worden gerenoveerd.
0: Dat wel jammer dat we als consument niet naar dat andere pand kunnen daar in Punda. De hele staf, alles komt daar te zitten van Corendon.
1: Mm-hmm.
0: Natuurlijk krijgen we meer ruimte ook voor boekingen en voor het toeristische gedeelte op de huidige locatie. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat er dan gaan uitzien. En wat ze met de extra ruimte die vrijkomt daar gaan doen. Maar ja, het is toch ook wel leuk om samen van dat pand te kunnen genieten om een kopje koffie toch. Of misschien gewoon daar maar solliciteren bij Corendon dan, dat je daar kunt gaan werken als je graag naar dat pand wil.
1: Ik denk dat er heel veel, dat er genoeg werkgelegenheid is bij Corendon.
0: Ja,
1: als je het artikel verder leest, ze hebben zoveel op dit moment. Waar ze in hebben geïnvesteerd, deels betrokken zijn. Zelf hebben ze ook allerlei uitbreidingsplannen, zoals zelf bij de Mangrovenpark. Daar zijn er ook weer plannen om bij te bouwen. Ze hebben Livingstone, Piantiel. Ook bij de Ritz zijn er ook al plannen om dat ook wat te moderniseren. Nou, er is genoeg. Dus als je dus gaat spreken, ben ik heel erg benieuwd daar.
0: Ja, de guldens moeten rollen, dat blijkt wel weer.
1: Zeker. Verder in de kranten. En trouwens, het pand, het heeft best wel lang stilgestaan. En het is echt een hele leuke locatie. Want daarachter had je in het verleden naast de verschillende... Ja, Tutu Tango had je, heel lang geleden, als uitgaansplek. Het was ook een tijdje een soort flexwerkplek, wil ik het niet per se noemen. Maar het was wel tijdelijk dat er verschillende bedrijven daar ook gehuisvest. Of kleine ondernemers waren daar gehuisvest.
0: Ja.
1: Er heeft ook een tijdje een gym in gezeten, maar dat had geen goede afloop. Nou, het heeft verschillende incarnaties gehad. Maar het is denk ik wel fijn dat het volledig gebruikt gaat worden. En ook weer tot leven komt.
0: Ja, reïncarneren kun je leren. Geldt dus ook voor gebouwen blijkbaar.
1: Verder ook nog een bericht over dat het... dit is toch wel spannend. Want de topcrimineel Gerald Luciano Palm, hij is een Curaçaonaar.
0: Mm-hmm.
1: Die is dus afgelopen zaterdag is hij na een spectaculaire uitbraak uit de gevangenis opnieuw opgepakt in Brazilië. Samen met een medegedetineerde overmeesterde hij een bewaker, waarna hij met een zelfgemaakte touw over de gevangenismuur in Rio de Janeiro klom. En na de inzet van een politiehelikopter werd hij wel weer snel in de boeien geslagen. Palm is al eerder uit de Surinaamse cel te ontsnappen. En daardoor is hij daarna ook naar Brazilië gegaan om uit de handen van de Nederlandse justitie te blijven. Want in Nederland is hij dus veroordeeld tot 20 jaar cel voor een dubbele moordpoging. Ook wordt hij gelinkt aan een liquidatie in opdracht van Ridouan Taghi. Nederland probeert hem al langere tijd uitgeleverd te krijgen. Maar Gerald die probeert dat op allerlei manieren te voorkomen. Volgens mij heeft hij ook gezegd dat hij inmiddels een partner heeft. En dat er sprake is voor... voor de gezinshereniging, dat hij dan liever in Brazilië wil blijven zitten.
0: Ja.
1: In plaats van naar Nederland gaan.
0: Okay.
1: Maar het zou ook nog een grote kans zijn dat hij eerder dan vrijgelaten mag worden in Brazilië. Oh. Dat hij dan op vrije voet komt.
0: Ontsnappen en dan toch nog eerder vrijgelaten worden. Okay. En dan ook zo makkelijk ontsnappen eigenlijk. Hè? Zelf een soort van touw maken, alsof je beddenlinnen aan elkaar knoopt en even over de muur gooit. Hey, jongens, hey, ben ergens, mag ik koffie drinken bij de Starbucks op de hoek?
1: Je ziet het eigenlijk alleen maar in films. Ik ben zo
0: verbaasd
1: dat het ook nog gewoon in de werkelijkheid nog...
0: Ja, echt. Hè? Klinkt bijna te simpel voor woorden.
1: Als je die foto's ook ziet van die trap die hij heeft gemaakt. Nou, vindingrijk in ieder geval.
0: Okay, en waar staat dit te lezen?
1: Dit is in de Vigilante, zie je foto's.
0: Okay. Nelly, dank je wel weer.

0: Onder 3 meteen hoor je alleen maar de beste muziek ooit gemaakt. Ook op je dinsdagochtend. Om je dagstart net wat makkelijker te maken. Daar hoort zeker Bryan Adams bij. En Can't Stop the Things We've Started. Ja, Corendon is ook eenmaal begonnen een hele tijd geleden. Ook op Curaçao actief krijgt vanaf december een behoorlijk opvallend nieuw onderkomen. We hoorden net al even in het krantenoverzicht bij Nelly. Een monumentale pand aan de Schuiloweg 72, beter bekend is La Maria of Aura Winkel. En het wordt het nieuwe hoofdkantoor van Corendon op Curaçao. Alle lokale afdelingen worden daar straks samengebracht, van HR en marketing tot finance, het callcenter. En we praten erover met Norman Servos van Corendon, is woordvoerder. Norman, bon dia, bon dia.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik belde je net en ik dacht van, ja, dit is een mooie, bijzondere aankoop. Daar moeten we over bellen. Want waarom juist dit historische pand en wat gaat er allemaal veranderen?
1: Nou, weet je, Corendon heeft een... We zitten op Schuiloweg. Schuiloweg 25 en 27. Mm-hmm. Daar is de Ritz Village. Een hotel met 125 kamers. En daar is momenteel ook het hoofdkantoor waar de directeur kantoor houdt. Uh-huh. En het was de hoogste tijd, gezien de vele activiteiten van Corendon op Curaçao, om een onderkomen te hebben waar alle afdelingen kantoor kunnen houden. Op dit moment is het allemaal verspreid. Er zijn mensen die hebben kantoor in Schuiloweg 27, andere Schuiloweg 25. Ja. In de Mangrove Hotel hebben we kantoren. En dat was gewoon niet efficiënt. Dus vandaar dat is besloten om een nieuw onderkomen te zoeken. Ons hoofdkantoor op Curaçao. En Charlo is ons heel goed bevallen.
0: Ja.
1: En Attila Oeslo is overgegaan tot de aankoop van Schuiloweg 72.
0: Ja, een pand met een behoorlijke geschiedenis. Hè. Hoe ga je dan zo'n modern hoofdkantoor combineren met het karakter en de historische waarde van zo'n gebouw?
1: Ja, dat wordt op dit moment wordt daar nu keihard aan gewerkt. Want we hebben natuurlijk ook onze eigen eisen. Mm-hmm. Maar het pand zelf blijft origineel, zoals het is, zoals iedereen het kent. Het heeft ook onze kleur, heel toevallig, de rode kleur van Corendon, dus dat blijft. Maar het is inderdaad een monumentaal pand. Behalve dat het het huis was van mevrouw Aura Winkel. Heel veel mensen van vroeger kennen haar nog. Mm-hmm. Het gebouw was ook bekend als Bermuda. Daar werden feesten gehouden tot enkele jaren geleden nog. Dus het is gewoon een heel bekend pand. En maar we zorgen wel natuurlijk dat het pand haar identiteit behoudt.
0: Ja, precies. Er gaat wel iets veranderen, iets verbouwd worden dus.
1: Ja, het moet wel van binnen verbouwd worden. Alle afdelingen krijgen een aparte afdeling waar ze allemaal zitten. Dan heb je het over human resources, financiën, marketing, sales. Ikzelf als communicatie, contact center. En ze komen allemaal in dat gebouw. Die hebben allemaal specifieke eisen. En daar wordt nu aan voldaan. Een paar schotten moeten erin.
0: Ja.
1: Toiletten moeten verbouwd worden, verbeterd worden. Dus daar komt het eigenlijk op neer.
0: Nog een klusje voor kerst klaar, denk ik.
1: Dus, nou, inderdaad, een flinke klus is het eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar er wordt al enkele weken aan gewerkt. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat ook interessant is misschien. Het gebouw is een monumentaal pand, heel wat jaren. En Elektra moet worden vernieuwd.
0: Oh, ja.
1: Elektra die voldoet niet. Dus weet je, er komen ook veel meer mensen nu in het gebouw. Ook allemaal specifieke eisen, internet. Noem maar op, al die computers die moeten allemaal goed worden aangesloten. Dus de Elektra voldoet op dit moment niet.
0: Nee, en als we dan een jaar vooruit kijken, wat moet deze plek, nieuwe plek, volgens jullie gaan uitstralen? Wat moet een medewerker of bezoeker voelen zodra hij daar uiteindelijk binnenstapt?
1: Daar heb ik niet goed over nagedacht. Maar we willen dat het wel bekend blijft als Kaas Aura Winkel. Want dat verdient mevrouw Aura Winkel.
0: Ja.
1: En dat blijft wel behouden. Hoeveel mensen daar zullen bezoeken, dat weet ik niet. Want het zijn natuurlijk allemaal kantoren.
0: Ja.
1: In hoeverre daar bezoekers zullen komen, dat is nog even de vraag.
0: Ja, of als jullie nieuwe medewerkers hebben, vast leuke sollicitatiegesprekken natuurlijk.
1: Inderdaad, dat wel natuurlijk. Ja, je hebt gelijk.
0: Ja. Oké, tot slot. Jullie hebben het pand aangekocht. De Monumentenzorg heeft weer wat geld gekregen voor het historische pand. Die gaat het herinvesteren.
1: Juist.
0: Hoe belangrijk was die aankoop voor Corendon? Zodat de Monumentenzorg dat geld weer kan herinvesteren?
1: Hoe belangrijk dat was?
0: Ja. Hebben jullie dat ook mee overwogen, zeg maar?
1: Nou, laat ik je wel vertellen. De directie van Corendon is erg gesteld op historie. Je ziet het al aan het gebouw Schouderweg 25 en 27. Dat zijn monumentale panden waar we nu in zitten. Dat ook daar wordt cultureel erfgoed behouden. En ik weet niet in hoeverre het al bekend is, maar Corendon heeft ook twee andere panden op Schouderweg aangekocht. Er zijn heel veel grote plannen voor Corendon op Curaçao. Er wordt gewerkt op dit moment aan een vijfde hotel. Klein hotelletje, niet groot, 100 kamers, waar vroeger restaurant 020 was.
0: Ah, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Gewoon, er zijn gewoon heel veel activiteiten. Maar vooral het cultureel erfgoed, dat zit hoog in het vaandel bij ons.
0: Ja. Jullie vliegen nog steeds de goede richting uit in deze, dat hoor ik al.
1: Ik denk het wel. Curaçao is een hele belangrijke markt geworden voor Corendon. Ik geloof 50% van onze hotelbusiness, kan je zeggen. Wow. 50% daarvan vindt plaats op Curaçao. Dus dat is gewoon een heel groot aandeel. Curaçao blijft heel interessant voor Corendon. En we zullen blijven investeren in Curaçao.
0: Helemaal top. Nou, nogmaals, gefeliciteerd ook met deze aankoop. Veel succes nog met de verbouwing. En geniet ook straks van die frisse verflucht, hè?
1: Precies. Dankjewel voor het interview.
0: Norman Servers, woordvoerder van Corendon in Paradise in de ochtendshow. En dit is Michael Jackson en Bad.

een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukum

0: Rakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar in persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
3: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
3: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
5: Refort. Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com. Ga er maar eens lekker voor zitten, want om 7:01 is het tijd om bijgepraat te worden over de laatste feiten. Wat gebeurt er op je eigen eiland en in de wereld? Nelly Rossa weet het. Bon dia.
6: Bon dia.

0: dodental door het ernstige noodweer in Thailand is opgelopen tot minstens 23. Alleen al in de hoofdstad Bangkok kwamen zeker 4 mensen om het leven. Hoewel het water na een kletsnat weekend langzaam begint te zakken, staan verschillende wijken en belangrijke toegangswegen nog steeds onder water. Zo'n 700.000 inwoners van Bangkok zijn getroffen door de overstromingen. Ook het vliegverkeer ondervindt grote hinder. Luchtvaartmaatschappij Thai Airways heeft meerdere vluchten geschrapt. En viruswaarheidleider Willem Engel is door de Hoge Raad definitief veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur voor opruiing tijdens de coronapandemie. Engel riep zijn volgers in 2020 op om coronaregels te overtreden en mee te doen aan een verboden demonstratie op het Malieveld, wat leidde tot ongeregelheden met de politie. Met het besluit van de Hoge Raad blijft het eerdere vonnis van het gerechtshof definitief in stand en is het hoger beroep van Engel afgewezen. En lokaal nieuws, oppositiepartij Manpin roept het kabinet Pistas op om snel met een verlichtingspakket te komen na de flinke prijsstijgingen voor benzine, diesel, water en stroom. De partij wil onder meer compensatie voor lage inkomens en ook de negatieve impact op de koopkracht opvangen met lagere belastingen op brandstof. Ondertussen meldt het ministerie van SOAW dat de financiële ondersteuning voor lage inkomens, AOV en AWW-ontvangers en bijstandsgerechtigden met 3 maanden is verlengd tot en met oktober. En de inspectie voor de gezondheidszorg wil de landsverordening BIG in 2027 volledig invoeren en starten met een verplichte herregistratie voor zorgprofessionals. Ook wordt het toezicht op maximale wachttijden in de medische sector versterkt, met name door risicogestuurde inspecties in ziekenhuizen en instellingen. Daarnaast komt er een centraal meldpunt en callcenter voor het ministerie van GMN, waar burgers en bedrijven terecht kunnen met vragen, klachten en signalen over gezondheidszorg, milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
1: Daar zijn we helemaal bij. Dankjewel, Nelly.
2: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Er zijn 13 meldingen op dit moment op Douche Corsau. Deze zijn 5 minuten of langer. Want op Camina Reginald Ricardinho richting Calle Pita vanaf kruispunt Calle Flor de Libertad. 15 minuten vertraging. Op de Krakkersbaaiweg richting Salinha, dat is vanaf kruispunt Rooie Sand toe tot de Bronsweg 10 minuten. Op Serie Loraweg richting Jan W. vanaf kruispunt Liraweg tot de rotonde Robert Willems 5 minuten. Op de nieuwe Krakkersbaaiweg richting Jan Tiel vanaf kruispunt Camina Salinha 5 minuten. En op de Schottengatweg Noord richting Schottengat vanaf kruispunt Inca-straat ook 5 minuten vertraging. Dan de vlucht KLM vanuit Amsterdam, 735. Die is de hele ochtend al vertraagd, zo blijkt uit de data. De vertraging is wel wat ingelopen. 31 minuten komt er nu nog later aan, om ongeveer 6:50 vanmiddag.
2: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
3: are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, Porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
5: Viva simpel, viva bom. Eseite meta. Marca simpel, de solution. Reis a bow. Hasi compra de kas, kalidad kutadunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potimester, pa tur dia. Kiba de warda, hasi lie. Shop safe, simpel. De way pa hasi. Simpel.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle kracht.
4: Kesseler.
1: En een belangrijke vraag: hoeveel kost het om gewoon te bestaan?
6: Bom dia, bom dia. Mijn chaotische sleutelzoektocht is weer begonnen. En natuurlijk staat de Paradise FM ochtendshow aan om goed wakker te worden.
4: De Paradise FM ochtendshow.
1: Die vraag is in een vrolijk vat gegoten door Granlies Guerra nu.
7: Paradise FM.

0: liefde. Mooi in de Pride Week, ook week eigenlijk. Pride Week, hoor mij nou. Kwart over acht, de Pride Week is in volle gang. En Third World, Now That We Found Love, ja, dat sluit daar wel bij aan. Deel liefde, geef liefde, ontvang liefde. En we worden er allemaal beter van. Dan wordt je dag toch weer een stukje makkelijker. Ook met lekkere muziek gemaakt hier bij Paradise FM. De beste muziek ooit gemaakt draaien op 103 meteen. Met zometeen een opvallend verhaal over een artiest uit Groot-Brittannië. Maar eerst kijken we even samen, jij en ik, naar Anthropic. Wat? Anthropic? Wat is dat? Nou, dat is een bedrijf achter OpenAI, AI dus. Het waarschuwt beleggers dat kunstmatige intelligentie catastrofale en existentiële risico's voor de mensheid kan opleveren. Ik wil je niet bang maken, maar ze hebben een prospectus gemaakt en daarin staat dat modellen zelfbehoudend gedrag vertonen, zoals pogingen om uitschakeling tegen te gaan en informatie te manipuleren. 80 van de 260 pagina's gaan over die risico's. Dus dat is een serieus iets. En Nederland en 5 andere EU-landen willen flink snijden in de volgende Europese begroting. De Europese Commissie wil tussen 2028 en 2034 bijna 2 biljoen euro uitgeven. Maar Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland, die vinden dat te veel. Zij willen honderden miljarden minder uitgeven en juist meer geld naar defensie, innovatie en economie laten gaan. Andere EU-landen zien dat plan dus voorlopig niet zitten. Dus Europa gaat de komende jaren gewoon weer lekker door met vergaderen over geld. En zoals altijd is iedereen voor de sparen. Maar zolang het maar bij de buurman gebeurt, hè. En Tom Jones, daar is hij, de artiest uit Groot-Brittannië. Die keert mogelijk niet terug als vaste coach bij The Voice UK. En daar is niet iedereen blij mee. De 86-jarige zanger maakte eerder deze maand bekend dat ITV hem had ontslagen en hem alleen nog een veel kleinere rol had aangeboden. En dan is daar collega-coach Will.i.am van de Black Eyed Peas. Die neemt het voor hem op. Hij steunt de petitie om Tom terug te krijgen en die is inmiddels meer dan 66.000 keer ondertekend. Nou, ITV die zegt ondertussen dat er nog wordt gesproken over een mogelijke rol voor Jones in het nieuwe seizoen. Maar ja, Tom is dus misschien wel weg. Maar ruim 66.000 mensen zijn duidelijk nog niet uitgezongen. Nog niet klaar met hem, nee.
1: Je doet de luiken open.
0: Zou ik doen als je dat nog niet hebt.
1: Palmen wijven zacht in de bries.
0: Wat een heerlijk zonnetje deze ochtend.
1: Jeremy klinkt al uit je radio.
0: Ja, samen met Nelly Rossa. En

0: Train, Drive-By, Paradise FM. Ik ben ook langs gereden. Waar langs? Nou, langs gisteren, langs vandaag. We zijn er weer op dinsdagochtend aangekomen. En als je die maandag en dinsdag een beetje terugblikt en over Curaçao kijkt, dan had je eigenlijk al een klein voorproefje van het weekend te pakken, hè? Want Curaçao Pride is begonnen met het thema Making Waves. Gisteren was er een open mic night en vanavond opent bij Luna Blauw de tentoonstelling Continuum met werk van verschillende generaties uit de queerkunstgemeenschap. En ondertussen kom je vanavond ook gewoon naar natuurlijk de Horeca Expo bij Daily Nova. Proeven, nieuwe producten ontdekken, een beetje netwerken. Nou, alles wat met eten en drinken te maken heeft, maar dan met mensen die er hun beroep van hebben gemaakt. Dat staat ook vanavond te gebeuren. En over eten gesproken, daar zat deze week toch een iets minder gezellig verhaal aan. Want de Curaçao Restaurant Association waarschuwt dat restaurants steeds meer moeite hebben om de stijgende kosten op te vangen. Water, elektriciteit, brandstof en inkoop zijn duurder geworden. En dat voel je uiteindelijk natuurlijk ook op de menukaart, hè? Uit eten wordt daarmee steeds meer iets waarvan je vooraf denkt, zal ik de rekening alvast gewoon niet even in termijnen betalen? Ook de alcohol laten staan scheelt ook al een hoop natuurlijk op de eindbil. Maar er was gelukkig ook mooi nieuws, hè, vandaag en gisteren al. Want hoogspringster Glenka Antonia die schreef geschiedenis voor Curaçao met goud op de Zuid-Amerikaanse Spelen. Ze sprongen 1,87 meter en bezorgde Curaçao daarmee de eerste gouden medaille ooit op deze Spelen. Dus die maandag en dinsdag, ja, die hadden eigenlijk alles al, hè. Kunst, eten, feesten, een beetje zorgen over de rekening en sportief succes. En dan moet dat weekend nog beginnen.
1: Dit is jouw opgewekte dagstart. De Paradise FM ochtendshow met Jeremy Kesseler.
0: Ja, verder rustig aan. Hij is er even bijkomen van de maandag en vandaag de dinsdag nog door. We hebben tenslotte nog 4 dagen nodig om te herstellen van het weekend dat nog moet komen. He? Snap je hem nog? Gelukkig hebben we 103.1 de beste muziek ooit gemaakt. Natalie Cole.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Zin in een avond vol salsa, bachata, merengue en Latin vibes? Zaterdag 3 oktober is het Salsa Night Tiger Edition. Voor de eerste keer bij Hovi Bill. Met live muziek van Sensation Band en DJ Mr. Salsi Puedes. Trek je mooiste tiger of animal print aan en dans van 9 tot 1 onder de sterren. Hovi Bill vind je vlakbij Sambiel, aan het einde van de straat. Voor info en tickets, check de socials.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao, come, bebe y disfruta.
2: Hohoho, welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialité bij Servier Frais te Janwee. Vive le vin!
4: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
5: Nossa logré, turenico com paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
6: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Sint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op centcaribe.nl.
7: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
8: Toch de show van Paradise FM. Is het tot 10 uur, we draaien de beste muziek. Maar praat hij ook bij over wat er gebeurt op ons eigen eiland en in de wereld. Nelly Rossa met het nieuws. Bon dia.
9: Bon dia. Oppositiepartij Manpin roept het kabinet Pistas op om snel met een verlichtingspakket te komen na de flinke prijsstijgingen voor benzine, diesel, water en stroom. De partij wil onder meer compensatie voor lage inkomens en de negatieve impact op de koopkracht opvangen met lagere belastingen op brandstof. En de inspectie voor de gezondheidszorg wil de landsverordening DIG in 2027 volledig invoeren en starten met een verplichte herregistratie voor zorgprofessionals. Ook wordt het toezicht op maximale wachttijden in de medische sector versterkt, met name door risicogestuurde inspecties in ziekenhuizen en instellingen. En internationaal nieuws, burgemeester, of eigenlijk nieuws uit Nederland, burgemeester Femke Halsema heeft de Amerikaanse rapper Ye in juni dringend verzocht Amsterdam te verlaten. Dat blijkt uit een brief in handen van het Parool. Ye verbleef in de Nederlandse hoofdstad vanwege concerten in Arnhem. Halsema schreef hem liever te weren wegens zijn eerdere antisemitische uitspraken, maar miste daarvoor een juridische grondslag. Wel riep ze hem op zich respectvol te gedragen richting de Joodse gemeenschap. Juridische pogingen van onder meer het Centraal Joods Overleg om zijn optredens of komst tegen te houden haalden eerder niets uit.
8: We zijn weer helemaal compleet, Nelly. Ja, toch?
9: Ja.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Carteam Willemstad.
8: Het nieuws wordt gevolgd door wat er op de weg gebeurt. Dat is natuurlijk ook nieuws met nog twee knelpunten die ik toch aan je wil meegeven. Op de nieuwe Karakkersbaaiweg richting Salinja vanaf kruispunt Ceresstraat. 10 minuten nog aan vertraging. Op de Caminda Reginald Recordinho richting Santa Rosa. Dat is vanaf kruispunt Bentaweg. 5 minuten vertraging. Op Hato een flinke vertraging opgetreden voor de vlucht van TUI vanuit Kralendijk Bonaire. 75 minuten komt hij later aan, nu om 3:50 vanmiddag.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
8: Ben nu op 103.1 de Soul Sister, The Way to Your Heart.

0: Bij de man door de maag en bij de vrouw eigenlijk, Nelly?
1: Zeker ook door de maag.
0: Ja, ook wel. Toch wel belangrijk.
1: Ja, want Joris zou vandaag voor mij Pika meenemen. Dus ik ben benieuwd.
0: Joris hier straks weer om 10 uur. Dit was de Soul Sister en The Way to Your Heart of Paradise.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Die hebben we ook nog te bespreken. Want er staat een hoop geschreven vandaag. Er is een berg in het nieuws, hè?
1: Ja, ik begin even met het met de vigilante. Want afgelopen zaterdag was er natuurlijk een persconferentie over... Nou ja, toch wel dat verschrikkelijke nieuws van al die moorden de afgelopen week.
0: Oh ja.
1: En op de vraag van de vigilante over de vergrijzing binnen de politiekorps... daar is ook allemaal antwoord op gekomen. Want het politiekorps heeft dus te maken met een ernstige vergrijzing binnen de organisatie. Volgens korpschef Raymond Ellis bestaat de helft van het korps... is momenteel ouder dan 50 jaar. Dit betekent dat zo'n 300 van de ruim 600 politieagenten... de komende 15 jaar met pensioen zullen gaan. En dan om de bezetting op peil te houden... moeten er jaarlijks minstens 20 nieuwe aspirantagenten worden beëdigd. En de afgelopen jaren werd dat doel niet gehaald. Vorig jaar kwamen er 16 agenten bij en dit jaar waren dat er 11. Om de instroom te vergroten hebben justitieminister Charlton Hato... en ook de korpsleiding de toelatingseisen versoepeld. Zo zijn de lengte-eisen verlaagd... en worden aspirantagenten die moeite hebben met de Nederlandse taal... niet meer afgewezen, maar krijgen zij extra taallessen aangeboden. En de krapte is grotendeels het gevolg van de uitstroomregeling uit 2022... waarbij veel personeel vervroegd met pensioen ging... en Hato probeert dus nu het tekort in te lopen... via banenmarkten en wervingscampagnes... waarbij vacatures gefaseerd worden opengesteld... om het personeelsdienst niet te overbelasten. Mm. Verder in de krant, ook in de Vigilante, een bericht... dat de regering pas een besluit neemt... over de toekomst van het terrein van Campo Alegre... als het definitieve rapport van overheidsaccountant SOAB klaar is. Er worden 3 opties onderzocht. Of er komt een zorg- en wooncentrum voor ouderen... op de plek van het voormalige bordeel... Of het kan weer een bordeel worden, maar dan gerund door een particuliere partij. Of het wordt een digitale hub. Nou, de opties zijn heel erg uiteenlopend. De overheid kocht het terrein zo'n 3 jaar geleden... om meer grip te krijgen op de toekomstige invulling. Maar stelt zelf niet de prostitutieactiviteiten te gaan exploiteren. Als dat weer gebeurt, dan zal een ander dat moeten gaan doen. En nog steeds is dat best wel vreemd. 3 jaar nadat de aankoop, dat er geen, eigenlijk al toen was al duidelijk dat ze geen plannen hadden. En ook de staten hadden geen akkoord gegeven om het te kopen. Daar is ook trouwens door de Raad van Advies zijn ze daarvoor op de vingers getikt. Verder eigenlijk veel nieuws over de komende voetbal.
0: Hey, het was spannend donderdag.
1: Ja, we moeten winnen. Ik denk dat Trinidad heel graag van ons zou willen winnen. Maar wij gaan laten zien waar we van zijn gemaakt.
0: Dat sowieso. Ik heb niet echt gevolgd eigenlijk hoe Trinidad heeft gepresteerd de laatste tijd.
1: Nou, wij hadden van ze gewonnen. Ja, maar ze speelden wel heel... Ik vind maar het, is het, voetbal, is het... het lijkt niet op voetbal wat zij doen.
0: Nee, wat is het dan?
1: Het is, ze zijn ruw.
0: Ja.
1: Ze zijn... onsportief. Sorry.
0: Oké, ga door.
1: Ja, het is gewoon, nee, het is echt duwen en trekken op het veld.
0: Dus we kunnen rugby verwachten.
1: Ja.
0: Oké. Nou, jeetje, wordt wel donderdagavond. Hoe laat moeten we spelen, Nelly? Weer een uurtje van 6 of 8?
1: 6 uur moeten we er zijn.
0: 6 uur moeten we er zijn, ja, precies. Wat spannend. Nou, kom op jongen, onze Blue Wave, onze mannen. Kom het! Paradise FM in de ochtendshow, zometeen met de Sugar Babes. En dit is Spring.

0: In de ochtendshow van Paradise FM, de Sugar Babes en Round Round. We draaien ook een klein beetje in rondjes iedere ochtend, Nelly, toch? Met al die woorden, brei die we hebben op dit moment. Maar ben je er een beetje uitgekomen vandaag?
1: Ja, vandaag weer met hulp van een luisteraar.
0: Oh, spannend.
2: Het Lora Woord van de Dag.
0: Dat hebben we liefst een soort klantenservice waarmee we dan ook de mensen, de luisteraars helpen en onszelf. Wat gaan we leren vandaag?
1: Nou, het is weer wel uit een krantenbericht. Het is de Extra. Er staat foto's van het landschap, hoe het er nu bij staat. En dit is weer bij Santa Catarina. Ja. En de kop is Nos Matenang Tasklama Papoko Awa.
0: Nos Matenang
1: Tasklama Papoko Awa. Maar dat is niet het woord van de dag, want het gaat om Sekura. Want daar draait het om.
0: Sekura.
1: Mm-hmm.
0: Het is de zekerheid dat het hele ding is drooggevallen.
1: Ja, je zit er wel dicht in de buurt. Het gaat gewoon Sekura is droogte.
0: Ah.
1: En niet alleen op Curaçao hebben we er last van. Want ook in Frankrijk hebben ze er heel veel last van. Door de aanhoudende droogte zijn nu ook bekende mineraalwatermerken in problemen.
0: Ja, heb ik Vitel en zo, wat ze daar hebben.
1: Klopt, en Perrier die kampen met dus die dalende grondwaterstand, waardoor regenwater de bronnen nauwelijks nog aanvult. En bij Perrier zijn zelfs wel enkele bronnen gesloten. Hoewel het water voorlopig nog niet opraakt in de winkel, investeren fabrikanten nu tientallen miljoenen om hun bronnen te beschermen.
0: Ja.
1: En volgens de Franse Weerdienst blijft de bodem voorlopig uitzonderlijk droog. En ook op Curaçao, het heeft wel gisteren eventjes geregend.
0: Van de week een paar keer, ja.
1: Niet voldoende voor die.
0: Nee, maar weet je wat ze wel meteen hebben teruggekregen? Gisteravond helemaal lek gestoken. Muggen.
1: Oh.
0: Ja, dat begint weer.
1: Ja, dan krijg je dat erbij inderdaad. Ja.
0: Oké, de droogte, de Sekura, dat is het woord van de dag.
1: Klopt.
0: Oké. Nog een uitsmijtertje misschien, ik overval je er een beetje, maar gooi eens iets uit je eigen vocabulaire en dan start ik die plaat in waarbij mensen denken van, oh ja, dat woord heb ik lang niet gehoord.
1: Cuerdo.
0: En dat betekent?
1: Queer.
0: Oké. Mooi in de Pride Week, dat dan weer wel. Queer.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
3: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
4: Banco di Caribe.
5: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
6: Oh, fijn.
5: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
6: Nou, zet mij maar weer te koop.
5: Oké, wat wil je dan?
6: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
7: Maak van je huis een rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
6: En die groene bank?
7: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
8: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook.
6: Ja, dat zit beter.
7: Maak van je huis een rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
6: En die groene bank?
7: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
8: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis?

0: Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

0: 9 uur.
1: Mijn naam is Harry Dinterswijk en dit is het nieuws. Oppositiepartij MAN vraagt het kabinet PISAS om snel maatregelen tegen de hogere prijzen van benzine, diesel, water en stroom. De partij wil onder meer voedsel- en stroombonnen voor gezinnen met lage inkomens en een lagere omzetbelasting op brandstof. De financiële steun voor mensen met een uitkering van minder dan 30.000 gulden per jaar is verlengd tot en met oktober. De Curaçaose overheid moet de rechten van kinderen in internaten beter beschermen. Dat concludeert de ombudsman na onderzoek. Er is dringend behoefte aan training over kinderrechten, meer geld voor gekwalificeerd personeel en veilige opvang. Ook zijn een klachtenregeling, een kinderrechtentoets bij nieuwe regels en betere begeleiding na vertrek uit het internaat nodig. Dan nog internationaal nieuws. Rusland klaagt bij de NAVO over dreigende taal en manoeuvres rond Kaliningrad. Moskou waarschuwt dat het zich desnoods verdedigt met alle beschikbare wapens, inclusief kernwapens. De NAVO noemt de klacht misplaatst en zegt geen risico voor Rusland te vormen. De alliantie blijft Oekraïne steunen. De Nederlandse zorgautoriteit spreekt twee zorgverzekeraars aan omdat zij gedeeltelijk tekortschieten in een zorgplicht. In acute situaties krijgen mensen met diabetes, incontinentie of behoefte aan stoma en wondzorg niet altijd op tijd medische hulpmiddelen. Alle verzekeraars kregen verbeterpunten. De toezichthouder verwacht snel verbetering en kan anders verscherpt toezicht instellen. Europese bondgenoten steunen Estland nadat het land Rusland beschuldigde van brandstichting bij een dronefabrikant. De Europese Commissie zegt dat Moskou Europa bang probeert te maken om de steun aan Oekraïne te verminderen. Ook Frankrijk, Zweden en Letland betuigen hun steun aan Estland. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Jeremy Kesseler.
4: En ik deel mijn liefde voor muziek met je, met U2 en The Combin Arts.

Red is zo ontzettend knap van U2 en de rest van het team. De mannen van de band. Dat je zo'n plaat eigenlijk heel ouderwets kunt laten klinken. Ik vond het al bijzonder toen ik voor de eerste keer Everlasting Love hoorde. Ik dacht, die plaat is veel ouder dan waar die vandaan komt. Nee hoor. U2 maakt muziek van alle tijden sowieso. Dus ook in 2026 kan die volop. Net als de Common Arts trouwens. Never Can Say Goodbye met Lady Antebellum onderweg. Dit is nog een uur Paradise FM ochtendshow. Jeremy hier met de beste muziek ooit gemaakt. En we spelen hem zometeen weer. De muziekquiz komt eraan. Jazeker.

En die beste muziek ooit gemaakt op 103.1. Van Room 5, Oliver Jidham. Make love and listen to the music. Maar er moet ook gegeten worden. En daarvoor spelen we dagelijks de muziekquiz. Zometeen een diner voor twee te winnen. Vandaag bij je.

0: nog belangrijker dan de liefde. Lady Antebellum uit 2010, Need You Now. Nog belangrijker is lekker eten.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Een plek waar ik in ieder geval graag kom. Piscadera Beach. Leuke restaurants. Leuke mensen. Goede bediening. Heerlijk water om te zwemmen. Altijd gezellig. Mooie zonsondergang. Nou, wat wil je nog meer? Op kosten van Paradise FM bij Catapa gaan eten. Dat kan op deze 29e september. 675-1031. Ik heb de opgave voor je, de WhatsApp-nummer bij de hand houden. En doe lekker mee. Raad vandaag deze opgave.
1: Welke plaat hoor je achter?

0: Hij moest heel even vallen, maar hij deed het bij mij. En bij jou ook. Als dat het geval is, speel mee met de muziekquiz van deze dinsdag. 675-1031. Geef door wat je hoorde. Wat hoorde je achtervoren? Titel en artiest voor dat diner voor twee bij Catappa.
1: Tot 10 uur. Rapido je ochtend door. Met Jeremy Kesseler en de Paradise FM Ochtendshow.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Ontdek de toekomst van bonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
5: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: 10. Duitse rechter geeft gokhacker groen licht. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Hacker Lilith Wittmann, bekend van het lekken van de data over de Curaçaose goksector, is door de Duitse rechter in het gelijk gesteld in een zaak tegen de Maltese gokautoriteit. Wittmann mag bij de MGA gehackte documenten openbaar gebruiken en de toezichthouder blijven linken aan georganiseerde misdaad. Dit zet de Maltese autoriteit en haar ruim 300 vergunninghouders onder grote druk. En op Sint Maarten, Aruba en Curaçao worden binnenkort conferenties over mensenrechten georganiseerd om kennis over toezicht van de Raad van Europa te delen. Op Curaçao vindt een gratis bijeenkomst plaats op dinsdag 6 oktober bij de University of Curaçao. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor online aanmelden. De aanmeldlink staat op de website van Paradise FM. Voor meer informatie, kijk in de Paradise FM-app.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry, schat. Ik kan...

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Catrefin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrefin. 4 wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Catrefin.
3: Exacte man.
4: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
5: Zwemmen?
4: Ja!
5: Glijbanen?
4: Ja!
5: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
4: Dat wil ik!
5: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
5: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan!
6: Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
7: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Jeremy Kesseler.
8: Ik ga even blijden met nog meer hits op de radio van Seal en Van Halen.

from a Rose, Seal. Heb je nog goede plantentips? Eigenlijk zoek ik een andere tip trouwens. 675-1031. Hoe kan ik in vredesnaam het beste onkruid bestrijden in mijn oprit? Het is onverhard. Veel stenen, lekker veel los zand, lekker droog. Nou, je kent het wel. Maar wat is de beste bestrijding daarvoor? 675-1031. Mocht je een tip hebben. De WhatsApp-box die staat lekker open hier bij Paradise. En nou, dan help je mij ook daar een beetje mee. Help ik jou met de beste muziek ooit gemaakt op 103.1. Paradise FM in de ochtendshow. Vanilla Ice dadelijk. Ice, Ice Baby. En dit is Maroon 5, Makes Me Wonder.

Duizend wegen, iets met Rome, spreekwoord, niet maar één weg. Lutricia McNeil Paradise. De volgende weg leidt wel richting 10 uur. En Joris Reer, dat is de weg van...

0: Friday is Fish Friday. Met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
1: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
1: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Duitse rechter heeft hacker Lilith Wiedmann in het gelijk gesteld in een zaak tegen de Maltese gokautoriteit. Wiedmann brak begin dit jaar in de systemen van de autoriteit in. Zij mag de buitgemaakte documenten openbaar gebruiken en de autoriteit in publieke verklaringen blijven linken aan georganiseerde misdaad. De uitspraak raakt mogelijk ruim 300 vergunninghouders. Oppositiepartij MAN vraagt het kabinet Pisas om snel maatregelen tegen de hogere prijzen van benzine, diesel, water en stroom. De partij wil onder meer voedsel- en stroombonnen voor gezinnen met lage inkomens en een lagere omzetbelasting op brandstof. De financiële steun voor mensen met een uitkering van minder dan 30.000 gulden per jaar is verlengd tot en met oktober. Dan nog internationaal nieuws. Kinderen die door het toeslagenschandaal uit huis zijn geplaatst of van hun gezin zijn gescheiden, vragen de Tweede Kamer om onafhankelijk onderzoek. Ruim 300 toeslagenkinderen steunen de oproep. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst. Bijna 650 woonden eind juni 2022 nog niet thuis. De Spaanse regering wil huurders beter beschermen tegen de huizencrisis. Gezondheidsminister Monica García zegt dat huurcontracten automatisch moeten worden verlengd en dat er een verbod op huisuitzettingen moet komen. Het is onzeker of de minderheidscoalitie genoeg steun krijgt in het parlement. Afgelopen week protesteerden tienduizenden mensen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft rapper J in een brief gevraagd zich respectvol te gedragen tegenover Amsterdammers, vooral Joodse Amsterdammers. Ze schreef dat ze hem het liefst uit de stad had geweerd. Daar was geen juridische basis voor. J was in Amsterdam voor optredens in Arnhem en bood eerder excuses aan voor antisemitische uitspraken. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
5: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Het is Celia Cruz op Paradise 103.1 FM op deze dinsdag de 29e van september. Gistermiddag mijn vrouw lief na onze vakantie weer weggevlogen. Die is voor werk richting de States. Dus ja, home alone met onze driejarige Lotte. Het was vanmorgen een heerlijke strijd. Dat kun je wel stellen. Kom op, Lotte. Opschieten, sokken aan, douchen, tanden poetsen. En get here, Alita.

Het is Sting op Paradise. Ja, Sting die is zich nou ja, druk aan het maken rondom die andere aliens van tegenwoordig, AI's. Hij, ja, waar veel mensen, veel artiesten toch een klein beetje giftig zijn en bang zijn voor hun toekomst, zegt Sting. Ja, weet je wat, ik ben eigenlijk niet zo bang voor AI die de muziekmakerij over gaat nemen. Hij zegt, ja, weet je, AI kan best wel een catchy popliedje maken, maar er ontbreekt iets essentieels volgens Sting. Een eigen leven achter dat liedje. Hij zegt, ja, AI heeft nooit liefdesverdriet gehad, heeft geen eigen verhaal en werkt.

Dus met een borrowed story. Daarom ziet die AI-muziek eerder als functionele muziek voor bijvoorbeeld een hotellobby of station. Dat dan iets waarmee die als songwriter echt gaat concurreren. En dat is het vooralsnog inderdaad ook wel echt. Het is wat er uit die computers komt gerold is hartstikke leuk, maar... Wat Sting zegt, heeft geen liefdesverdriet gehad, heeft geen echte dingen meegemaakt, heeft niet geleefd. En dat hoor je terug in de muziek van Sting. Englishman in New York, daarom draaien we dat met heel veel liefde op Paradise FM. Echte muziek van echte artiesten. Bruno Mars bijvoorbeeld, die hoor je zo meteen.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: Ik heb een probleem. Ik kom mijn bed niet meer uit. Het ligt veel te lekker. Vorige week bezorgd door Curaçao spullen. Ze hebben naast de lekkerste bedden ook volop buitenmeubels, binnenmeubels en andere prachtige items. Nieuw en tweedehands en superscherp geprijsd. Curaçao spullen aan de Granaatappelweg. De mooiste parels voor een fijn prijsje.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: of wel.
1: Duitse rechter geeft gokhacker groen licht. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Hacker Lilith Wittmann, bekend van het lekken van de data over de Curaçaose goksector, is door de Duitse rechter in het gelijk gesteld in een zaak tegen de Maltese gokautoriteit. Wittmann mag bij de MGA gehackte documenten openbaar gebruiken en de toezichthouder blijven linken aan georganiseerde misdaad. Dit zet de Maltese autoriteit en haar ruim 300 vergunninghouders onder grote druk. En op Sint Maarten, Aruba en Curaçao worden binnenkort conferenties over mensenrechten georganiseerd om kennis over toezicht van de Raad van Europa te delen. Op Curaçao vindt een gratis bijeenkomst plaats op dinsdag 6 oktober bij de University of Curaçao. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor online aanmelden. De aanmeldlink staat op de website van Paradise FM. Voor meer informatie, kijk in de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM.
2: Buenos días, goedemorgen, Acta en

paar jaar geleden stond hij op het Curaçao Noordse Jazz Festival. En na zijn show, ja, waar de meeste artiesten meteen wegvliegen van het eiland, was hij niet van het eiland af te krijgen. We hadden er bijna de ice voor nodig om Lenny weer op het vliegtuig te krijgen. Ja, hij was echt verknocht geraakt aan Curaçao. Ja, en terecht ook. Let Love Rule hoorde je op Paradise op deze dinsdagochtend. Zometeen Rick Astley bij deze.

0: politie verdenkt een 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, ook van een poging om twee moorden in het buitenland uit te lokken. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. De verdenking staat los van het onderzoek naar de hackersgroep. De autoriteit Financiële Markten ziet deze zomer meer vragen en negatieve signalen over finfluencers en online beleggingscontent. Deze adviezen via sociale media kunnen leiden tot misinformatie, slechte beleggingen en oplichting. De toezichthouder waarschuwt voor financiële schade en stelt signalen op om content te beoordelen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall in Rifford is een dag om te genieten. Renaissance.

0: vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst. Nu Joris Reert.
1: Zometeen naar de muziekquiz. Vandaag een diner voor twee bij Ketapa te winnen. Paradise FM.

0: 103.1 FM en James Blunt op je dinsdagochtend. Het is 1973. Vandaag in de aanbieding bij de muziekquiz. Wat lekkers, een diner voor twee bij Ketapa.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Dat is nog eens een genietige blazen als je van shared dining houdt. Tenminste, als je zo iemand bent die zegt... Oh, it's mine. Blijf allemaal van je met je poten van mijn eten af. Dan zou ik vandaag lekker even niet meespelen. Maar hou je wel van shared dining, zoals ik? Speel dan vooral mee met de muziekquiz. Een diner voor twee bij Ketapa, bij Piscadera Beach. Op het spel.
1: Welke plaat hoor je achter?

Ja, wat is dat? Ik heb echt werkelijk waar geen flauw idee. Jij wel, pak je telefoon, stuur een appje via de gratis Paradise FM app. En wie weet word je eind van de dag door Vanessa Werkhoven teruggebeld. Pink zal meteen op Paradise na deze van Mike and the Mechanics.

0: Midnight Tonight. Het is George Benson op 103.1 FM. De hele dag de lekkerste muziek die je ook nog eens allemaal uit volle borst kan meezingen. Zoals bijvoorbeeld Paul Simon, You Can Call Me L, die hoor je zo meteen. Net als Cool and the Gang.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11:30.
4: Duitse rechter geeft gokhacker groen licht. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Hacker Lilith Wittmann, bekend van het lekken van de data over de Curaçaose goksector, is door de Duitse rechter in het gelijk gesteld in een zaak tegen de Maltese gokautoriteit. Wittmann mag bij de MGA gehackte documenten openbaar gebruiken en de toezichthouder blijven linken aan georganiseerde misdaad. Dit zet de Maltese autoriteit en haar ruim 300 vergunninghouders onder grote druk. En op Sint Maarten, Aruba en Curaçao worden binnenkort conferenties over mensenrechten georganiseerd om kennis over toezicht van de Raad van Europa te delen. Op Curaçao vindt een gratis bijeenkomst plaats op dinsdag 6 oktober bij de University of Curaçao. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor online aanmelden. De aanmeldlink staat op de website van Paradise FM. Voor meer informatie, kijk in de Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM.
0: Ja, goedemorgen. Cool and the Gang is hier voor jou.

Dus de lange hoorde je op 103.1 FM. I'm not so tough. Op deze dinsdag zich aankomend weekend. Dat is leuk, dat is een mooi moment. Dan gaat de Fresh Market open. In de Luxury Mall in Brakkeput. Daar zijn wij ook bij aanwezig. Zaterdagochtend vanaf 9 uur hoor je de uitzending live vanuit de Fresh Market.

Yeah. Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be. Zometeen hier Pepijn Bierenbroodspot. Heel veel plezier met hem. Als hij de studio binnen kan komen, tenminste. Ik heb het idee dat die man echt elke dag weer een paar centimeter groter wordt. Jortem, zometeen. Wij spreken elkaar morgen weer. Dag.

0: nossa alegria, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com. Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza. Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.

Mijn naam is Harry Dinterswijk en dit is het nieuws. Op Sint Maarten, Aruba en Curaçao komen conferenties over mensenrechten. De bijeenkomsten gaan over toezicht door de Raad van Europa en maken mensenrechteninstrumenten toegankelijker. Op Curaçao is de conferentie dinsdag 6 oktober van 8:30 ochtends tot 12:00 middags bij de University of Curaçao. De toegang is gratis, vooraf aanmelden is nodig. De Duitse rechter heeft hacker Lilith Wiedmann in het gelijk gesteld in een zaak tegen de Maltese gokautoriteit. Wiedmann brak begin dit jaar in de systemen van de autoriteit in. Zij mag de buitgemaakte documenten openbaar gebruiken en de autoriteit in publieke verklaringen blijven linken aan georganiseerde misdaad. De uitspraak raakt mogelijk ruim 300 vergunninghouders. Dan internationaal nieuws.

0: meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet het aangifteproces na seksueel geweld verbetert. Het kabinet moet met slachtoffers bespreken hoe dat beter kan. Ook moet er een proef komen met een standaard online intake, zodat slachtoffers en agenten minder bureaucratie ervaren en slachtoffers niet steeds hetzelfde verhaal hoeven te vertellen. De topman van de Eiffeltoren, Patrick Branco Ruivo, vertrekt eind dit jaar. De exploitant maakte dat dinsdag bekend na ophef over het wegsturen van vrouwelijke medewerkers tijdens een bezoek van de hindoeïstische groep Babs. Uit intern onderzoek bleek dat de organisatie operationele fouten heeft gemaakt. De vakbonden FNV, CNV en VCP schorten hun stakingen en protestacties tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid op. Volgens de bonden heeft het kabinet die plannen geschrapt. Ze willen weer praten over de toekomst van het sociaal vangnet en oplossingen voor problemen bij de arbeidsongeschiktheidsregeling. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Nieuw op Curaçao, bij Betty's, op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
3: Ontdek de toekomst van wonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En die zegt een oprecht goeie

0: Shalimar, I can make you feel good. En dat ga ik ook de komende twee uur proberen.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Bijna 10 minuten over 12 en oprecht. Goeie dinsdagmiddag. Straks de quote van de dag. Die is vandaag van nierenarts Geert Meurs. Die hoor je over gezonde voeding en de nieren. We nemen natuurlijk, en we zijn Vanessa Werkhoven en ik, het lokale nieuws met je door. Dat doen we zo rond 20 minuten voor 1. We spelen in het eerste uur de enige echte muziek. Quiz gaat vandaag om een heerlijk diner voor twee bij Ke Tappa. En in het tweede uur natuurlijk de spotlight. Vandaag jarig Mark Farner van Grand Funk Railroad. Dus je hoort Some Kind Wonderful. Halsey, de zangeres, is jarig. En Koert Nielsen, onmeer bekend van het Eurovisie Songfestival. Dat allemaal in de spotlight in het tweede uur. Nu eerst...
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Ja, dat zou je net zien. Mark Kampers dus, hè, terug van vakantie. Maar, en we hadden hem gisteren ook aan de lijn... maar vandaag is onze razende reporter ergens op locatie... en dus helaas niet beschikbaar. Dus ik heb vandaag weer het nieuws met je door. Het nieuws naar het Nederlands natuurlijk, hè. Bijna elke Nederlander had in 2025 PFAS in het bloed, zegt het RIVM. Ook had bijna 3/4 van de Nederlanders er te veel van in het bloed. Zij komen uit boven de zogenoemde gezondheidskundige grenswaarde, blijkt uit een onderzoek dat het RIVM deed met bloedmonsters. Tegelijkertijd lijkt er een kleine verbetering te zijn van bloedwaarde ten opzichte van eerder onderzoek. Het RIVM noemt de nieuwe studie daarom voorzichtig positief nieuws. In een onderzoek met bloed uit 2016 en 2017... kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. In dit nieuwe onderzoek is dat 71%. En dat is een daling dus. Wat nou die hoeveelheden gemeten PFAS betekenen voor de gezondheid... is volgens het RIVM niet helemaal duidelijk. Mensen worden niet meteen ziek door PFAS. Wel is bekend dat het effect kan hebben op het lichaam. Het immuunsysteem kan bijvoorbeeld minder goed gaan werken, zegt het instituut. De straf die Willem Engel, de voorman van de zogeheten actiegroep Viruswaarheid, in hoger beroep heeft gekregen, is definitief. Engel kreeg een taakstraf van 60 uur opgelegd voor opruiing in coronatijd. Hij werd het gezicht van de beweging die zich verzette tegen de coronamaatregelen. Engel ging tegen de veroordeling in cassatie bij de Hoge Raad en die heeft nu geoordeeld dat de taakstraf in stand blijft. Willem Engel werd in maart 2022 opgepakt omdat hij langere tijd opruiende corona-gerelateerde berichten plaatste op de sociale media. Hij kondigde onder meer op Facebook aan naar het Malieveld in Den Haag te gaan om te demonstreren, ondanks een verbod van de rechter. Ook riep hij op toen nog Twitter, nu X, mensen op om de coronamaatregelen te negeren. Hij werd gearresteerd na een collectieve aangifte van meer dan 22.000 mensen, waarin werd gesteld dat Engel zich schuldig maakte aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging. In januari 2023 werd hij dus veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van 2 jaar voor opruiing. Van de andere 5 aanklachten werd hij vrijgesproken. Toen ging het OM in beroep, daarna ging Willem Engel in beroep en uiteindelijk heeft de Hoge Raad nu beslist. Tot slot, het aantal mensen dat door padellen oogletsel oploopt neemt de laatste tijd flink toe. Daarover trekken artsen van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap aan de bel. Eerst zagen we hier ongeveer 2 keer per maand letsel door padel, zegt oogarts Ruud van der Pol van het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp. Maar het laatste half jaar zien we het wel 2 à 3 keer per week. Ook zijn collega's zien de laatste maanden een stijging. Het grootste deel van de patiënten komt er goed van af, maar hij schat dat zo'n 5% blijvend oogletsel oploopt, zoals gezichtsverlies of blindheid. Als een padelbal het oog raakt, kunnen er verschillende letsels ontstaan. De hoogdruk kan oplopen als er bloed in het oog terechtkomt, zegt Van der Pol. En als die druk heel hoog wordt, kan er blindheid optreden. Daarnaast kan door padellen de lens in het oog onderuit zakken, kan er een scheur ontstaan in het vaatvlies en kan het netvlies loslaten. Dit komt allemaal, zegt oogarts Van der Pol, omdat de bal een bepaalde grootte heeft. Die padelbal die past in de oogkas, waardoor die het oog vol kan raken. De oogarts adviseert eigenlijk een zogeheten veiligheidsbril aan. In het stuk komt ook een slachtoffer aan het woord. En die zegt, ja, ik heb nu een veiligheidsbril. Die ga ik voortaan dragen tijdens het padellen. Het is een balsport, maar dit wil ik niet nog een keer meemaken. Kortom, wees voorzichtig. Tot slot, de oogarts zegt, ja, bij squash zagen we ook veel letsel toen die sport populair werd. Toen hebben we ook gewezen op het risico en daarbij zien we nu bijna geen letsels meer. Kijk dus uit, mocht je gaan padellen.
1: De beste 80s, 90s.

0: Denise Williams. Let's hear it for the boy.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Wat doen artsen nou zelf om gezond te blijven? Behalve dan een veiligheidsbril dragen als ze gaan padellen. Hè? Dat item hoorde je net. Nierarts Gert Meeuws weet in ieder geval exact welke voedingsmiddelen volgens hem extra aandacht verdienen. Hij is gespecialiseerd in de nieren en weet dus veel over de manier waarop ons lichaam schadelijke stoffen verwerkt en afvoert. En van zijn belangrijkste adviezen is trouwens: drink absoluut nooit cola. Maar daar komen we zo aan. Zo adviseert Gert Meeuws, de nierarts, om regelmatig broccoli en spruitjes te eten. Er zijn voedingsstoffen die echt gezond zijn en ons helpen om verouderingsprocessen tegen te gaan. Dat onderzoek is volop bezig en is gestart met molratjes. Deze kleine knaagdiertjes blijken veel langer te leven dan verwacht als ze broccoli en spruitjes eten. Zo worden ze gemiddeld zo'n 30 jaar. Onderzoekers ontdekten dat dan een gen bijzonder actief is, NRF2. Dat gen speelt een rol bij bescherming tegen verouderingsprocessen. Wij mensen hebben dit gen ook en we weten nu dat er voedsel is dat stoffen bevat die de werking van dat gen stimuleren. Het gaat volgens Meeuws vooral om groene bladgroenten en koolsoorten zoals, jawel, broccoli, spruiten, bloemkool en koolrabi. Die bevatten sulforafaan, een stof die het NRF2-systeem kan stimuleren. Je moet dus echt je broccoli en je spruitjes opeten. Ik tegen mijn kinderen ook zeggen. Nu ik dat weet, eet ik ze veel vaker en met meer smaak. Maar er is natuurlijk wel een belangrijke kanttekening. Je moet broccoli niet te lang koken, want dan gaat die stof, dat sulforafaan, gaat verloren. Kant-en-klaar maaltijden en sterk bewerkte voeding verdienen volgens de nierarts grote terughoudendheid. Ze bevatten vaak veel zout, conserveringsmiddelen en fosfaten, stoffen die de nieren moeten verwerken. Eén keer een lasagne uit een pakje eten krijgen ze nog wel verwerkt. Maar als je dagelijks bewerkte voeding eet en snoept en chips eet, dan kunnen er op lange termijn problemen ontstaan, zoals nierschade, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten. Maar, zegt de nierarts, zonder gemak. Als je 6 dagen van de 7 goed aan de regels rond gezonde voeding houdt, kan je op dag 7 wel iets permitteren. En dan het advies, het belangrijkste advies misschien wel, van de nierarts. Hij waarschuwt voor frisdrank en dan vooral voor cola. Cola bevat heel veel fosfaat en onze nieren krijgen dat heel moeilijk verwerkt. Te veel fosfaat kan volgens hem bijdragen aan versnelde aderverkalking. Cola light en dergelijke zijn qua suiker misschien minder schadelijk, maar bevatten net zoveel fosfaat. Onthoud dus, drink geen cola, maar drink vooral water. Meer heb je ook niet nodig, hè? Seks, liefde en water. En zo heet dit nummer ook van Armin van Buuren en Conrad Sewell.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servi Frais.
3: Is het ver, Ari?
1: Een paar minuutjes in je Ferrari.
3: Pronto!
4: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: nieuws van half 1.
1: Inspectie Gezondheidszorg wil BIG-register in 2027 volledig operationeel hebben. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil de landsverordening BIG in 2027 volledig invoeren en starten met een verplichte herregistratie van zorgprofessionals. Ook wordt het toezicht op maximale wachttijden in de medische sector versterkt, met name door risicogestuurde inspecties in ziekenhuizen en instellingen. Daarnaast komt er een centraal meldpunt en callcenter voor het ministerie van GMN, waar burgers en bedrijven terecht kunnen met vragen, klachten en signalen over gezondheidszorg, milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid. En de economieën van Curaçao en Sint Maarten blijven dit en volgend jaar groeien. Al gebeurt dat in een gematigder tempo. Dat meldt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten in haar nieuwste rapport. Voor Curaçao wordt voor dit jaar een groei van 2,8% voorspeld, gedreven door sterk toerisme en particuliere vestigingen. Wel waarschuwt de bank voor stijgende inflatie door hogere olieprijzen en vrachtkosten, als gevolg van internationale spanningen zoals in het Midden-Oosten. Ondanks deze risico's blijven de begrotingsposities van beide eilanden stabiel en biedt onder meer het herstel van de banden met Venezuela nieuwe kansen voor de regio. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: eisen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Nick Kamen.

0: Nick Kamen, I Promised Myself.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goede dinsdagmiddag. Exact 20 minuten voor 1. Zometeen spelen we de enige echte muziekquiz. Vandaag draaien we weer een plaat achter ze voren. En als ik heel eerlijk ben, ik wist hem niet. Ik moest het echt opzoeken. Ik moest geholpen worden door Vanessa, die hier ook in de studio zit trouwens. Maar goed, de muziekquiz spelen we zo dadelijk. Gaat allemaal om een heerlijk diner voor 2 bij Tappa. In de tweede uur natuurlijk de spotlight. Mark Farner van Grand Funk Railroad. Dus je hoort some kind of wonderful. Halsey, de zangeres, is jarig. En Kurt Nielsen, je weet wel, die won ooit het Songfestival. Maar die kreeg een wereldhit met Seas So High. En die hoor je straks allemaal. Maar dat is pas na het nieuws van 1 uur. Nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Een oprecht goedemiddag voor jou, Vanessa.
2: Goedemiddag, Pepijn.
0: Ja, het nieuws van vandaag. Safe Zakito is druk. Ondertussen gaan die vergunningen voor de Zakito. Hè, dat is dat enorme bouwproject. Daar vlakbij Piscadera, langs wat ik maar de snelweg even noem voor het gemak. Grote woontoren, soort Bijlmer aan zee, vind ik het. Maar goed, Safe Zakito vindt dat ook. Opnieuw stappen zij naar de rechter op 30 september. De Vereniging van Omwonenden spant een kort geding aan tegen de overheid om verdere bouwwerkzaamheden aan Zakito tijdelijk stil te leggen. Er zijn dus weer inmiddels al nieuwe vergunningen afgegeven. Daarom stappen ze opnieuw naar de rechter. In juli oordeelde de rechter nog dat er bij verschillende gebouwen sprake was van illegale afwijkingen van de oorspronkelijke bouwplannen. En de minister moest daarop een nieuw besluit nemen over handhaving, maar blijkbaar is dat niet gebeurd. Volgens de buurtbewoners is het onduidelijk welke overtredingen nou precies zijn gelegaliseerd, zolang er geen helderheid is over de documenten en de gevolgen voor het milieu en het woongenot, wil de actiegroep dat de bouw op de locatie per direct wordt gestopt.
2: Ja, ik heb voor mijn gevoel zijn ze daar al super lang aan het bouwen. Is dit al echt heel lang? Maar goed, dat heb ik altijd. En dan kijk ik
0: rijden. Nee, zo lang is het ook weer niet.
2: En dan is het in één keer af voor mijn gevoel. Dus, nou ja, goed. Hè, de bouwafwijkingen inderdaad waren Safe Zakito bezwaren tegen maakt. Maar daarnaast ook zijn er ook discussies over het milieu, hè? De verwijdering van de mangroven in de omgeving, de ontwikkeling van de marina. Nou ja, dat zijn allemaal dingen waar mensen tegen protesteren. En natuurlijk, ja, het is voor de mensen die daar wonen en die natuurlijk een prachtig gezicht op zee hadden daar. Ja, verschrikkelijk dat daar dan in één keer zo'n kolos voor je raam verrijst.
0: Ja, het is vooral, dat is mijn privé mening en mensen mogen daar boos over hebben als ze dat leuk vinden. Maar ik vind het vooral ontzettend lelijk.
2: Ja, en dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Ik vind het ook niet mooi. Maar nee. Nou ja, goed, daar kun je natuurlijk urenlang over discussiëren.
0: Ik vind het serieus Bijlmer aan zee.
2: Ja. Ja, nou, ik denk dat sowieso geen compliment is. Dus dat is duidelijk. Nou ja, het is voor de buurtbewoners frustrerend, vervelend. En voor de mensen die aan het bouwen zijn daar natuurlijk, lijkt mij ook dat niet vredig overleg kan gebeuren.
0: Over naar het Antilliaans Dagblad. Die meldde vanochtend dat uit de staat van de rechtshandhaving 2025... uitgegeven door de Raad voor de Rechtshandhaving, blijkt dat in 2025 al een stijging was van het aantal levensdelicten. Dat was toegenomen in 2025 van 7 naar 9. Maar op dit moment zitten we al op 10 moorden. De laatste week hebben we er opeens 3 gehad. Waaronder die vreselijke afrekening bij Playa Jeremy, waarbij dus iemand met 10 kogels om het leven werd gebracht. Waarbij ze hem eerst beschoten, toen weggingen en toen nog een terugkeerde. Onder het motto, zou die wel dood genoeg zijn en nog een keer zijn gaan schieten. Vreselijke zaken. En 10 moorden, dat klinkt nog relatief van, nou ja, 10 moorden. Als je kijkt naar Nederland, is het aantal moorden per 100.000 inwoners is daar 0,6 per 100.000. Op Curaçao zitten we op 6,7 per 100.000. En dat is dan toch wat zorgelijk.
2: Nou, dat is absoluut zorgelijk, ja. Ja, en de afgelopen week inderdaad heel extreem veel ineens. Je hoort, ja, het is net alsof je je zet het nieuws aan en er is weer iets gebeurd. Ik hoop dat het geen trend is. Ik hoop dat het gewoon hierbij blijft. Want dat is natuurlijk, het is verschrikkelijk. En zeker, de manier waarop. Het zijn allemaal, het is nooit.
0: Ja.
2: Een moord is nooit. Niet gruwelijk. Dat is natuurlijk ook onzin. Maar het is wel genoeg zo.
0: Ja, daar is iedereen het over eens. Ja. Dan leuk positief nieuws. Royal Caribbean Group neemt voor ongeveer 3 miljard dollar... Hoeveel zegt u? 3 miljard dollar. Een belang van 50% in Sandals en Beaches Resort. Dat meldt de krant De Extra. De twee bedrijven hebben op woensdag een overeenkomst gesloten voor een nieuwe samenwerking vorige week. Dus in de all-inclusive resort sector. Met de samenwerking wil Royal Caribbean zijn vakantieaanbod uitbreiden met resort vakanties naast natuurlijk cruises. Sandal en Beaches krijgen tegelijkertijd extra mogelijkheden om hun resort in het Caribisch gebied verder uit te breiden en meer gasten te bereiken, lijkt mij positief nieuws.
2: Ja, zeker. En een hoop Amerikanen die dit natuurlijk fantastisch vinden. Dus ja. Goed. En daar zit een hoop geld ook weer, dus ik snap dit wel.
0: Oppositiepartij Manpin, ze hebben zichzelf nog steeds niet te min genoemd, ondanks mijn suggestie. Oppositiepartij Manpin trekt aan de bel naar de flinke prijsverhogingen voor benzine, diesel, water en stroom. In gaan vandaag. Hè. Dus mocht je niet getankt hebben vandaag gisteren, dan de prijzen zijn fors omhoog, vooral voor diesel, echt enorm. Volgens de Manpin is deze stijging van de kosten voor het levensonderhoud een harde klap voor gezinnen, ouderen met alleen een AOV en de middenklasse. Ik denk trouwens gewoon voor iedereen, laten we wel wezen. Manpin erkent dat de wereldwijde ontwikkelingen een rol spelen, maar vindt dat het kabinet Pisas de verantwoordelijkheid heeft om de bevolking te beschermen. De partij roept Pisas op om snel naar het parlement te komen met een verlichtingspakket.
2: Ja, nou ja, dat is op zich denk ik hartstikke goed. Want jij zegt, hè, iedereen voelt dit in de portemonnee. Ja, dat is logisch. Maar als mensen niets meer in de portemonnee hadden, of echt nog maar een paar muntjes, dan voel je het natuurlijk keihard. En daar moet dus wel, het is mooi als daar compensatie komt. Ze denken aan tegoedbonnen voor voedsel en stroom. En ook willen ze dat de omzetbelasting op brandstof wordt verlaagd om de koopkracht te behouden. Ja, mensen moeten een beetje beschermd worden. Er zijn echt wel mensen die dit gewoon helemaal niet kunnen leiden. Het is natuurlijk voor iedereen vervelend. Maar als je echt niks meer over hebt, dan wordt het wel een probleem. Dan moet je ergens anders op gaan bezuinigen.
0: Kijk, het ministerie van SOAB heeft bekendgemaakt dat de overheid die financiële ondersteuning heeft verlengd tot en met oktober. Hè. Die verlenging geldt voor mensen met een AOV of ABW-uitkering van minder dan 30.000 gulden per jaar en voor mensen in de bijstand.
2: Ja.
0: En ik hoop dan dat ze dat, mits dat financieel natuurlijk kan, weer verlengen.
2: Ja, dat zou mooi zijn. Zeker. Ja, de mensen moeten een beetje goed beschermd worden. Of in ieder geval, we moeten wel in leven kunnen blijven. En als jij gewoon... We moeten allemaal rijden. We hebben water nodig. We hebben alles. Ja, we moeten wel gewoon kunnen blijven leven. En op het moment dat je niks meer over hebt en je moet dan gaan bezuinigen op je boodschappen of zo. Dat werkt natuurlijk ook niet. Dus het is een probleem voor heel veel mensen.
0: Ja. En zo is dat. Laten we dit morgen weer doen met het lokale nieuws dan van den woensdag.
2: Helemaal goed.

0: Zie toe, Evers. Eddie Herrera brengt de tijd op de muziekquiz.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Nou ja, het is bijna 6 minuten voor 1, hè. Dan spelen we hem meestal. En dat doen we ook vandaag weer. Je kan een heerlijk diner voor 2 bij Ketapa winnen. En ja, dat het heerlijk is, dat kan ik wel zeggen. Maar is het ook zo? Nou ja, daarvoor kijken we op de TripAdvisor. Daar staan prachtige foto's. Ik krijg nu al trek. Oh, dat ziet dat er allemaal lekker uit. Oké, Donna B. Die heeft 6 bijdragen en die zegt... Uitstekende, het is een vertaalde recensie... Uitstekende tapas beachfront. Echt geweldige tapas. Dat is ongeveer wel wat je van Ketapa wil, hè? Uitstekende lokale visgerechten, garnalen, geweldige sfeer... geweldige cocktails. Ja, wat wil je nog meer eigenlijk? Jij kan heerlijk gratis en voor niks bij Ketapa gaan smikkelen en smullen... van die tapas waar ik nu al zin in heb trouwens. Maar ik mag niet meedoen, jij wel. Mits je natuurlijk de niet al te makkelijke muziekquiz van vandaag weet op te lossen. We hebben weer een plaatje achterstevoren gezet. Spits de oren.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

mij is die makkelijk, maar goed, gaat ook om een heerlijk diner. Voor twee lekker tapas, smikkelen en smullen daarbij. Ké, tappa. Ik geef wel een aanwijzing en daarmee maak ik het je toch een stukje makkelijker. Als ik je daar buiten betrap, zal ik je niet haten, maar trakteer ik je op een milkshake. Maar die haal ik ook maar één keer. 6751031 of natuurlijk via de Paradise FM-app. Mocht je die nog niet hebben gedownload, kan via de bekende platforms. En dan kan je direct communiceren met de studio of live luisteren. Je kan zelfs als je wil live kijken. Straks de spotlights. Nu eerst het nieuws van 1 uur. Nou, is niet helemaal waar. Nu eerst Wild Boys. Duran Duran.

0: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
2: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid, fresh fish made with love.

Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil de landsverordening voor registratie van zorgprofessionals in 2027 volledig invoeren. Zorgprofessionals moeten zich dan verplicht opnieuw registreren. Ook komt er strenger toezicht op maximale wachttijden in de zorg. Het ministerie opent daarnaast een centraal meldpunt en callcenter voor vragen en klachten over zorg, milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid. De economieën van Curaçao en Sint Maarten blijven dit en volgend jaar groeien, maar minder snel. Dat meldt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Voor Curaçao wordt dit jaar een groei van 2,8% verwacht, dankzij toerisme en investeringen. Hogere olieprijzen en vrachtkosten kunnen de inflatie aanjagen. De begrotingen blijven stabiel. Dan internationaal nieuws. EU-buitenlandchef Kaya Kallas wil de relatie met Syrië uitbreiden en intensiveren. Dat zei ze dinsdag in Damascus. De Europese Unie wil dit jaar technische gesprekken voeren over politiek, veiligheid en wederopbouw. Die moeten voorbereiden op overleg in de zomer van 2027. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet het aangifteproces na seksueel geweld verbetert. Het kabinet moet met slachtoffers bespreken hoe dat beter kan. Ook moet er een proef komen met een standaard online intake, zodat slachtoffers en agenten minder bureaucratie ervaren en slachtoffers niet steeds hetzelfde verhaal hoeven te vertellen. De topman van de Eiffeltoren, Patrick Branco Ruivo, vertrekt eind dit jaar. De exploitant maakte dat dinsdag bekend na ophef over het wegsturen van vrouwelijke medewerkers tijdens een bezoek van de hindoeïstische groep BABS. Uit intern onderzoek bleek dat de organisatie operationele fouten heeft gemaakt. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: Met Grand Funk Railroad.

0: Some Kind of Wonderful, Grand Funk Railroad.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, oprecht welkom bij het tweede deel van het lunchprogramma wat ik elke dag mag presenteren. Daarin doen we de spotlights en het feel good nieuws. En het feel good nieuws gaat over, je kan het je bijna niet voorstellen, positief effect van klimaatopwarming. Nou ja, blijft natuurlijk altijd negatief, maar je kan er ook een positieve draai aan geven. En het opmerkelijke is dat een aantal Franse boeren dat heeft gedaan. Daarover later meer, maar dat is pas zo rond 13:50 nu eerst. En we zijn er al mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Mark Farner, hij is zanger en gitarist van Grand Funk Railroad. Hij wordt vandaag 78 jaar. Het aardige is, dat nummer bestaat al heel lang. Ver voordat Grand Funk Railroad er een wereldhit mee had. Wat zij met dat nummer deden, ze gebruikten het als warming up. Als ze bijvoorbeeld ergens voor een optreden stonden, gingen ze met z'n allen even als warming up van de stembandjes, gingen ze dat nummer zingen. En toen hoorde hun roadmanager dat, Andy Cavalieri. En die zei, jongens, dat klinkt eigenlijk heel goed. Weet je wat, jullie moeten dat opnemen. De jarige Farner schreef trouwens een groot deel van het Grand Funk repertoire. In de beginjaren stond hij vaak shirtloos en met lange haar op het podium. Hij was een soort sekssymbool in de jaren 70. Maar hij heeft een opmerkelijke carrière switch later gemaakt. Hij is uit Grand Funk Railroad gegaan en hij maakt tegenwoordig alleen nog maar gospel. Some Kind of Wonderful gaat over iets heel eenvoudigs. Een vrouw die de zanger compleet van zijn stuk brengt, dat is duidelijk. Wie is er nog meerjarig? Nou, Halsey. De zangeres, die heet eigenlijk trouwens Ashley. Het is een anagram van... Halsey is een anagram van Ashley. Probeer het maar. Lukt wel. Lettertjes haspelen en zo. Ik ben daar helemaal niet goed in trouwens, maar goed. Ze heet dus eigenlijk Ashley Nicolette Frangipane. Prachtige naam, maar goed, het is tegenwoordig Halsey. Ze wordt vandaag 32 jaar geboren in New Jersey, in Addison, New Jersey. Ze leerde als kind viool, altviool en cello spelen en pakte later ook de gitaar op. In 2016 schreef en zong Halsey mee aan Closer van de Chainsmokers. Dat nummer, je hoort hem zo meteen, stond maar liefst 12 weken op nummer 1 in Amerika. En het werd een wereldhit. Die samenwerking had trouwens bijna niet plaatsgevonden. Het nummer was aanvankelijk bedoeld voor Camila Cabello. Maar uiteindelijk werd het Halsey. Later, na het nummer, maakte ze een bijzonder succesvolle solo-carrière. Ze heeft een zoon, en daar heet hij. En ze is verloofd met acteur Evan Georgia. En vandaag dus 32 jaar geworden, deze Halsey.

0: Closer. Wereldhit in de tijd van de Chainsmokers met Halsey. En het gaat natuurlijk om Halsey, want die is vandaag 32 geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou, naast Halsey ook Kurt Nielsen. Die is jarig. Zijn uiterlijk werd ooit omschreven door een jurylid van Idols. Nogal oneerbiedig, maar toch ook weer met bewondering als iemand met het uiterlijk van een hobbit. Jawel, jurylid omschreven als iemand met het uiterlijk van een hobbit en de stem van een engel. En die Kurt Nielsen, die is jarig, hij is een Noorse zanger, geboren in 1978 in Bergen. Hij werkte, voordat hij beroemd werd, onder meer als monteur, kok en loodgieter. In 2003 schreef hij zich in voor de allereerste Noorse versie van Idol. Hij won de finale en kreeg vervolgens in 2004 de kans om mee te doen aan World Idol. Een trouwens eenmalige internationale competitie met de winnaars van de verschillende Idol-versies. En hij won World Idol met Seas So High. Het nummer hoor je zo meteen. Voor bijvoorbeeld Kelly Clarkson. Die versloeg hij je toch maar mooi. Toen hij daarna op de luchthaven van Bergen, in Noorwegen natuurlijk, landde, stonden naar schatting 4000 enthousiaste fans hem op te wachten. Zijn uiterlijk was dus zeg maar apart, maar hij is gewoon lekker gelukkig getrouwd. Hij combineert zijn carrière al 20 jaar met zijn gezinsleven. Hij is linkshandig en hij speelt zijn gitaar met de snaren dus letterlijk ondersteboven. Zijn kerstconcerten zijn inmiddels in Noorwegen trouwens een jaarlijkse traditie. En dit was in de tijd zijn World Idol en überhaupt trouwens wereldhit.

0: Johnson met Sea So High. Dat is niet omdat deze man, die dus ooit omschreven werd als een hobbit met een gouden keel, nou opkijkt tegen die vrouw qua lengte, maar meer, het is een onbereikbare vrouw. Daarom is ze zo high.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Mary Wilson wordt vandaag 72 jaar. Ze werd geboren in 1954 in Neasden. Dat is in Londen. In de vroege jaren 80 werd zij een hele opvallende verschijning in de muziek dankzij haar enorme Beehive-kapsel. Zijn retro-kapsel was in de jaren 60 populair, maar in de jaren 80 liep zij ermee rond. En ze had een combinatie van soul, pop en jazz. De Britse pers gaf haar de bijnaam The Neasden Queen of Soul. In 1982 scoorde ze met Just What I Always Wanted, haar grootste hit, die hoor je zo meteen. Die plaat die combineert haar liefde voor soul van de jaren 60, daarom dat Beehive-kapsel ook, met de moderne studioklanken van de vroege jaren 80. Haar beleidingsgroep van Mary Wilson was de Will Sessions. Leuk gevonden, toch? Dat kapsel. Wilson vertelde dat haar beehive, hè, dat is zeg maar een kapsel waarbij het haar op het hoofd tot grote hoogte wordt opgebouwd. Misschien zie je het voor je. Die beehive werd groter naarmate ze beroemder werd. Op een gegeven moment kwam er ongeveer 20 centimeter bij. Het opmerkelijke kapsel van Mary Wilson kostte haar kapper voor elk tv-optreden ruim 2 uur aan touperen. En het kostte liters en liters haarlak om overeind te blijven staan onder de warme studio.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
3: Oh, fijn.
2: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
3: Nou, zet mij maar weer te koop.
2: Oké, wat wil je dan?
3: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
2: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
3: En die groene bank?
2: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
5: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
6: Topcrimineel met Curaçaose roots ontsnapt even uit Braziliaanse gevangenis. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De topcrimineel Gerald Luciano Palm is afgelopen zaterdag na een spectaculaire uitbraak opnieuw opgepakt in Brazilië. Samen met een medegedetineerde overmeesterde de Curaçaoenaar een bewaker, waarna hij met een zelfgemaakt touw over de gevangenismuur in Rio de Janeiro klom. Na de inzet van een politiehelikopter werd hij snel weer in de boeien geslagen. Palm, die eerder al uit een Surinaamse cel wist te ontsnappen, is in Nederland bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel voor een dubbele moordpoging. Ook wordt hij gelinkt aan een liquidatie in opdracht van Ridouan Taghi. Nederland probeert hem al langere tijd uitgeleverd te krijgen, maar Palm probeert dat op allerlei manieren te voorkomen. Hij zit sinds 2021 in de Braziliaanse gevangenis. En de Inspectie voor de Gezondheidszorg wil de landsverordening BIG in 2027 volledig invoeren en starten met een verplichte herregistratie van zorgprofessionals. Ook wordt het toezicht op maximale wachttijden in de medische sector versterkt, met name door risicogestuurde inspecties in ziekenhuizen en instellingen. Daarnaast komt er een centraal meldpunt en callcenter voor het ministerie van GMN, waar burgers en bedrijven terecht kunnen met vragen, klachten en signalen over gezondheidszorg, milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
7: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
8: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
9: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen, ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
0: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
10: Straks nog een opmerkelijke spotlight. Nu eerst Bon Jovi.

0: Express Yourself hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt een oprecht goede dinsdagmiddag. Het is eigenlijk 41,5 minuut over 1. Zometeen natuurlijk het Feel Good nieuws. Gaat vandaag over Franse boeren die handig gebruik maken van het feit dat het ook daar natuurlijk steeds warmer wordt. Maar nu eerst een spotlight die ik je niet wou onthouden, omdat die heel amusant is.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Het is een beetje een gek verhaal, want ik ga geen nummer van hem laten horen, maar ook weer wel. Ik ga in ieder geval. En hij heeft diverse Billboard Hot 100 noteringen gehad. En toch, als ik nu zeg dat Mike Post vandaag jarig is, dan denk jij, ja, wie? Leland Michael Postiel heet hij eigenlijk officieel. Mike Post voor de vrienden, bekenden en collega's. Werd geboren in 1944 en hij is 82 jaar. En hij heeft een heel vaak in de Billboard Hot 100 gestaan. Waarmee dan? Nou, bijvoorbeeld hiermee. Magnum P.I. Mike Post is televisiecomponist. Sterker nog, hij is een van de succesvolste componisten van Amerikaanse televisiemuziek. Hij schrijft de herkenbare thema's van onder meer de Rockford Files, de A-Team, Magnum P.I., Hill Street Blues, NYPD Blue, Quantum Leap en Law and Order. Laten we bijvoorbeeld even naar een ander groot succes van hem gaan. Team.

En ik heb er nog eentje voor je. Hill Street Blues, als je dat nog wat zegt. Heeft dus noteringen gehad. Hill Street Blues, dit nummer, werd nummer 10 in de Billboard Hot 100. Het team from the A-team werd 25 ooit. Magnum P.I. ook 25 in de Billboard Hot 100. En zo kan je nog een tijdje doorgaan. Hij is dankzij zijn tv-tunes multimiljonair. Hij heeft zo'n 100 miljoen dollar vermogen. En dat heeft hij dus uit dit werk, uit die televisietunes. Want hij krijgt daar nog steeds rechten van. En ja, die series worden overal ter wereld nog uitgezonden en herhaald. Hij krijgt ook geld voor dit. Wacht even, die moet je even luisteren. Deze, hier krijgt hij ook geld voor. Nee, dat is heel slim. Blues, even kijken. Hier krijgt hij geld voor, luister. Ja, natuurlijk. Law and Order, Special Victims Unit. Zodra dat geluidje, gefeliciteerd Mike, nog een keer, oké. Zodra dat geluidje dus ergens klinkt, krijgt Mike Post er geld van. Ja, hij heeft zelf ooit de grap gemaakt. Hij is de gelukkigste man in Hollywood, omdat hij elke dag in zijn pyjama muziek kan maken. En doordat de tv altijd wel ergens aanstaat, brengt de postbode vanzelf checks. Ik wou je dit niet onthouden. Ik vond dat toch wel een heel mooi verhaal, de verjaardag van Mike Post. Zometeen het feel-good nieuws dus over die Franse boeren. Nu eerst Milo, drop the pressure.

0: Milo. Drop the pressure.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Ja, ik wou je net toch dat verhaal van Mike Post niet onthouden. Die gewoon per keer dat je doem hoort, hè, van Law and Order. Krijgt hij weer geld en van andere tunes. Maar goed, dit geld is eigenlijk. We gaan tot slot van dit programma over naar het Feel Good News. Wie aan Zuid-Frankrijk denkt, ziet misschien wijngaarden, olijfbomen en lavendelvelden. Maar in het departement Var, dat is tussen Toulon en Saint-Tropez, ontstaat inmiddels iets anders. Een mini-oerwoud van bananen, papaya's, mango's en passievruchten. Meerdere telers experimenteren er inmiddels al jaren met tropisch fruit. Niet als curiositeit, maar omdat de traditionele gewassen het steeds moeilijker hebben. Zuid-Frankrijk wordt warmer en de winters worden milder. Fruitbomen, zoals appel, peer en kers, hebben juist een bepaalde hoeveelheid winterkou nodig. Hittegolven kunnen tomaten, meloenen en sla letterlijk verbranden op het veld. De telers passen zich daarom aan. Isabelle Pertois schakelde na de extreem hete zomer van 2022... over van biologische groenteteelt naar tropische bomen. Inmiddels staan daar dus bananen, papaya's, mango's, ananas en guayave. Haar eerste bananenoogst leverde een tros van 25 kilo op. Een deel ging verloren omdat ze nog moest leren wanneer die bananen precies geplukt moesten worden. Inmiddels hebben ze dat onder controle. Dan is er nog een kas met papaya's bijvoorbeeld in Carcerian. Ik ben je praktisch. Daar staat dus een kwekerij met papaya, met passievrucht, ananas, mango en met dragon fruit. Het hele jaar door staat er een kast die produceert zonder verwarming. Het is daar warm genoeg dus. En zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Er is volgens Pertois trouwens nog een groot voordeel aan deze omschakeling. Tropische bomen gebruiken 4 keer minder water dan bijvoorbeeld tomaten of sla. En producten blijven lokaal. Hè. Papaya uit Azië is natuurlijk een stuk duurder. Moet allemaal vervoerd worden per boot of per vliegtuig. Kan tot 20 euro per kilo kosten. En lokaal kost dat 5 euro per kilo. Het gaat overigens hoor, trouwens om een tiental professionele telers daar in de VAR. En het is absoluut geen stelling of bewijs dat klimaatverandering gunstig is. Voor heel veel traditionele gewassen zijn die veranderende omstandigheden juist een probleem. Maar, en dat is het positieve, het laat wel zien hoe boeren zich aanpassen. Dezelfde warmte die allerlei oude gewassen bedreigt, maakt hele nieuwe gewassen mogelijk. Dat was het Feel Good nieuws voor vandaag uit La Douce France. Ik wens je een hele fijne dinsdagmiddag. Heel veel plezier zometeen met Marissa en natuurlijk met Vanessa van 4 tot 7. Ik meld me morgen weer na Joris en na Jeremy in de vroege morgen. Tussen 12 en 2. Dat is dan de woensdageditie met natuurlijk nieuwe spotlights. Dit zijn bijpassend bij het item over fruit, groente en vooral fruit. Strawberry letter nummer 23 van de onvergetelijke Brothers Johnson. Een fijne dinsdag.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
1: Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman.

duurder. De zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor

0: Vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen, die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil de landsverordening voor registratie van zorgprofessionals in 2027 volledig invoeren. Zorgprofessionals moeten zich dan verplicht opnieuw registreren. Ook komt er strenger toezicht op maximale wachttijden in de zorg. Het ministerie opent daarnaast een centraal meldpunt en callcenter voor vragen en klachten over zorg, milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid. De economieën van Curaçao en Sint Maarten blijven dit en volgend jaar groeien, maar minder snel. Dat meldt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Voor Curaçao wordt dit jaar een groei van 2,8% verwacht, dankzij toerisme en investeringen. Hogere olieprijzen en vrachtkosten kunnen de inflatie aanjagen. De begrotingen blijven stabiel. Dan internationaal nieuws. Fatima Ezzara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Het Koninklijk Paleis heeft dat bekendgemaakt. Ze is de eerste vrouw op die post. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en moet een kabinet vormen. Haar partij voor authenticiteit en moderniteit haalde bij de verkiezingen de meeste zetels. De opkomst was 38%. Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn geen explosieven gevonden in de busjes van 5 verdachten. De antiterreurbrigade meldt wel dat vloeibare brandstof in beslag is genomen. De 5 Britten werden zondag opgepakt en later op borgtocht vrijgelaten. Ook zijn panden in Londen doorzocht. Het kabinet schrapt dit jaar de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen. De uitkeringen moeten via een akkoord met werkgevers en vakbonden worden hervormd. Vanaf 2028 wil het kabinet vermogensbelasting heffen over uitgekeerde winst, niet over winst op papier. Ook moet de koopkracht verbeteren. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Marisa Wildeboer.
2: Een hele goede dinsdagmiddag. Hier hoor je Juan Luis.

2 en we gaan lekker de middag in. Het is vandaag een nationale koffiedag. Dus ik hoop dat je in ieder geval al lekker een bakje op hebt. En anders pak er lekker een bakje bij. Je hoort mij in ieder geval tot 4 uur. We spelen de muziekquiz. Vanessa Werkhoven komt natuurlijk bij me aanschuiven. En heel veel goede muziek. Hier is Sam Smith met I'm Not The Only One.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Met een Compaleon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compaleon Funmaals van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
2: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk.

vrouw met Curaçaose roots ontsnapt even uit Braziliaanse gevangenis. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De topcrimineel Gerald Luciano Palm is afgelopen zaterdag na een spectaculaire uitbraak opnieuw opgepakt in Brazilië. Samen met een medegedetineerde overmeesterde de Curaçaoenaar een bewaker, waarna hij met een zelfgemaakt touw over de gevangenismuur in Rio de Janeiro klom. Na de inzet van een politiehelikopter werd hij snel weer in de boeien geslagen. Palm, die eerder al uit een Surinaamse cel wist te ontsnappen, is in Nederland bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel voor een dubbele moordpoging. Ook wordt hij gelinkt aan een liquidatie in opdracht van Ridouan Taghi. Nederland probeert hem al langere tijd uitgeleverd te krijgen, maar Palm probeert dat op allerlei manieren te voorkomen. Hij zit sinds 2021 in de Braziliaanse gevangenis. En de Inspectie voor de Gezondheidszorg wil de landsverordening BIG in 2027 volledig invoeren en starten met een verplichte herregistratie van zorgprofessionals. Ook wordt het toezicht op maximale wachttijden in de medische sector versterkt, met name door risicogestuurde inspecties in ziekenhuizen en instellingen. Daarnaast komt er een centraal meldpunt en callcenter voor het ministerie van GMN, waar burgers en bedrijven terecht kunnen met vragen, klachten en signalen over gezondheidszorg, milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Dat was het.

0: Ja, ik heb goed nieuws voor je. Je kan vandaag namelijk heel makkelijk een dinertje voor twee personen winnen. Ja, en heel makkelijk, daar bedoel ik ook mee, heel makkelijk. Ik heb alleen een vraag voor je klaarstaan. Je stuurt je antwoord op en dan wordt er vanavond geloot en dan wordt er een winnaar uitgekozen. Zo makkelijk is het echt. Nou, deze keer speel je voor een diner voor twee personen bij Que Tapa. Ja, heerlijke Spaanse tapas hebben ze daar. Verse vis, vlees en natuurlijk, hoort er toch wel een klein beetje bij, heerlijke sangria. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren, want hier komt de vraag van vandaag.
1: Welke plaat hoor je achterste?

Ja, de artiest herken ik wel. Ik vind hem lastig. Ik weet het niet. Nou ja, weet jij het wel? Ga dan snel naar de Paradise FM app. Stuur je antwoord in en wie weet ben jij vanavond wel die winnaar voor een dinertje voor twee bij Ketappa.

0: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot 6:30. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
6: Ik heb een probleem. Ik kom mijn bed niet meer uit. Het ligt veel te lekker. Vorige week bezorgd door Curaçao spullen. Ze hebben naast de lekkerste bedden ook volop buitenmeubels, binnenmeubels en andere prachtige items. Nieuw en tweedehands en superscherp geprijsd. Curaçao spullen aan de Granaatappelweg. De mooiste parels voor een fijn prijsje.

0: 3 uur.
1: Ik ben Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Topcrimineel Gerel Luciano Palm is afgelopen zaterdag na een ontsnapping opnieuw opgepakt in Brazilië. De Curaçaoënaar overmeesterde met een medegevangene een bewaker en klom met een zelfgemaakt touw over de gevangenismuur in Rio de Janeiro. Palm zit sinds 2021 vast. Nederland wil hem uitleveren. Hij is bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel voor een dubbele moordpoging. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil de landsverordening voor registratie van zorgprofessionals in 2027 volledig invoeren. Zorgprofessionals moeten zich dan verplicht opnieuw registreren. Ook komt er strenger toezicht op maximale wachttijden in de zorg. Het ministerie opent daarnaast een centraal meldpunt en callcenter voor vragen en klachten over zorg, milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Dan internationaal nieuws. Fatima Ezzara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Het Koninklijk Paleis heeft dat bekendgemaakt. Registratie van zorgprofessionals in 2027 volledig invoeren. Zorgprofessionals moeten zich dan verplicht opnieuw registreren. Ook komt er strenger toezicht op maximale wachttijden in de zorg. Het ministerie opent daarnaast een centraal meldpunt en callcenter voor vragen en klachten over zorg,

0: El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en moet een kabinet vormen. Haar partij voor authenticiteit en moderniteit haalde bij de verkiezingen de meeste zetels. De opkomst was 38%. Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn geen explosieven gevonden in de busjes van 5 verdachten. De antiterreurbrigade meldt wel dat vloeibare brandstof in beslag is genomen. De 5 Britten werden zondag opgepakt en later op borgtocht vrijgelaten. Ook zijn panden in Londen doorzocht. Het kabinet schrapt dit jaar de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen. De uitkeringen moeten via een akkoord met werkgevers en vakbonden worden hervormd. Vanaf 2028 wil het kabinet vermogensbelasting heffen over uitgekeerde winst, niet over winst op papier. Ook moet de koopkracht verbeteren. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
3: Oh, fijn.
2: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
3: Nou, zet mij maar weer te koop.
2: Oké, wat wil je dan?
3: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
4: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
3: En die groene bank?
4: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean. Bij de roze olifant in Mahai.
5: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
6: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Marisa wil. Straks hoor je hier op Paradise FM. Elvis Crespo, maar eerst.

0: hoor je hierop.
1: Paradise FM.
0: Het is weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag samen met Vanessa Werkhoven. Welkom, Vanessa.
2: Hey.
0: Hallo, hoe gaat het?
2: Lekker.
0: Ja, hey, ik heb een nieuwe kletspotvraag en dat heeft te maken met de Nationale Dag vandaag. Het is vandaag Nationale Koffiedag.
2: Nou, dat is het wat mij betreft.
0: Elke dag?
2: Hoor, ja.
0: Ik dacht dat je dit ging zeggen. Hoeveel koffie drink je op een dag?
2: Nou, niet veel. Ik denk 1 of 2. Ik hou wel echt van een koffietje in de ochtend, zeg maar. Hè. Dus opstaan met een bakkie koffie vind ik heerlijk. Ja, die wil ik ook eigenlijk niet missen.
0: Maar hoe laat begin je dan? Is dat echt het eerste wat je doet als je opstaat?
2: Ja, het is het allereerste wat ik doe als ik opsta. Dus om 3 uur 's middags. Nee, oh, grapje. Ja. Nee, ik, ja, nee, niet het allereerste per se. Maar ja, als, soms pas als ik op mijn werk kom. Want als ik er thuis ben ik aan het haasten om de deur uit te gaan. Nou, zo nodig heb ik het dus ook niet dat ik dan dat allemaal in mijn haast alsnog thuis ga doen. Dus dan drink ik wil wel rustig mijn koffie drinken. Ja. Dus dan drink ik hem op het werk, een uurtje of 11:30. Ja, en eigenlijk verder niet per se nog meer op een dag, hoor.
0: Maar drink je dan 1 koffietje per dag?
2: Ja, en als ik denk, oeh, die was lekker. Ik heb er zin in om er nog één te nemen, dan neem ik er nog één. Ja. Of als ik halverwege de dag, zoals vandaag, denk, oh, ik ben een beetje sloom, dan neem ik wel een extra koffietje. Maar je zal mij niet snel in de avond koffie zien drinken of zo. Of na het eten nog.
0: Nee, want dat wilde ik vragen. Heb jij het idee dat koffie, want sommige mensen die zeggen, ja, ik neem na 3 uur geen koffie meer, want dan slaap ik niet meer. Heb jij dat ook?
2: Ja, dat gevoel heb ik wel een beetje. Ja, dat wel, dan neem ik liever een kopje thee. Niet omdat ik echt gevoeld heb van ik blijf er wakker van, maar meer omdat ik weet, hè, dus dat gaat dan tussen je oren zitten, dan neem ik liever een kopje slaapthee.
0: Oh, heerlijk, heerlijk. Denk jij ook dat je verslaafd kan raken aan koffie? Of dat koffie een verslaving kan zijn voor mensen?
2: Ja, maar ja, er zit toch ook cafeïne?
0: Cafeïne in, zeker.
2: En ik denk ook sowieso het gevoel wat het je geeft, dat gewoon verslavend is. Dat je denkt, ik heb dit nodig om wakker te worden.
0: Ja, ja, dus je hebt soms momenten dat je het wel nodig hebt, maar bij jou is het nog geen verslaving. Vind jij?
2: Nou ja, dan zou ik dus moeten nadenken over als ik het morgenochtend niet meer mag drinken. Nou, dan hebben we geen probleem. Nee,
0: want ik begreep dus dat als je stopt met koffie drinken, dat je dus echt vermoeidheidklachten kan krijgen, hoofdpijn.
2: Ja, maar dan denk ik dat je het echt hebt over echte koffiedrinkers. Dus mensen die echt gewoon 3, 4 koppen koffie per dag drinken.
0: Okay.
2: Dan is het natuurlijk een heel ander idee.
0: Nou, ik ben benieuwd. Misschien ben je nu onderweg of zit je op je werk of ben je thuis. Laat even weten hoeveel bakjes koffie heb je op een dag nodig. Ga jij nog een bakje doen, Vanessa?
2: Nou, ik denk, vandaag heb ik hem wel nodig.
0: Vandaag? Ja. Nou, dan schenk ik straks een lekker bakje koffie voor je in.
2: Heerlijk.

is How We Do It, hoor je hier op Paradise FM 103.1. Straks hoor je hier Phil Collins, John Mayer en nog veel meer. Maar eerst is hier Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.

0: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
4: Topcrimineel met Curaçaose roots ontsnapt even uit Braziliaanse gevangenis. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De topcrimineel Gerald Luciano Palm is afgelopen zaterdag na een spectaculaire uitbraak opnieuw opgepakt in Brazilië. Samen met een medegedetineerde overmeesterde de Curaçaoenaar een bewaker, waarna hij met een zelfgemaakt touw over de gevangenismuur in Rio de Janeiro klom. Na de inzet van een politiehelikopter werd hij snel weer in de boeien geslagen. Palm, die eerder al uit een Surinaamse cel wist te ontsnappen, is in Nederland bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel voor een dubbele moordpoging. Ook wordt hij gelinkt aan een liquidatie in opdracht van Ridouan Taghi. Nederland probeert hem al langere tijd uitgeleverd te krijgen, maar Palm probeert dat op allerlei manieren te voorkomen. Hij zit sinds 2021 in de Braziliaanse gevangenis. En de Inspectie voor de Gezondheidszorg wil de landsverordening BIG in 2027 volledig invoeren en starten met een verplichte herregistratie van zorgprofessionals. Ook wordt het toezicht op maximale wachttijden in de medische sector versterkt, met name door risicogestuurde inspecties in ziekenhuizen en instellingen. Daarnaast komt er een centraal meldpunt en callcenter voor het ministerie van GMN, waar burgers en bedrijven terecht kunnen met vragen, klachten en signalen over gezondheidszorg, milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
3: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
5: Een hele goede middag. Je luistert naar Paradise FM en hier is Phil Collins.

0: We gaan even terug naar 1986.
1: Paradise FM.
0: Naar de Cutting Crew met I Just Died In Your Arms. En dit nummer heeft eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Zanger Nick van Ede schreef het na een nacht met zijn ex-vriendin. Hij had de zin I Just Died In Your Arms opgeschreven en dacht later, ja, daar zit toch wel een nummer in. En als je goed naar de tekst luistert, gaat het over eigenlijk een moment van enorme passie, maar daarna ook over spijt. Hij zingt letterlijk, hij had beter weg kunnen lopen. Maar ja, uiteindelijk werd het wel de grootste hit van de Cutting Crew in Amerika en zelfs een nummer 1 hit. Dus ja, een nogal impulsieve nacht leverde uiteindelijk wel een wereldhit op. Hier is

0: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Esmee Grijmans met het nieuws. Ruim 15 ambtenaren van Curaçao stappen opnieuw naar de civiele rechter. Ze wachten al lange tijd op besluiten over hun rechtspositie, zoals een promotie. De overheid voert eerdere uitspraken van de ambtenarenrechter niet uit. De ambtenaren eisen daarom een dwangsom. De gezamenlijke behandeling begint op 6 oktober om...
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
0: Esmee Grijmans met het nieuws. Ruim 15 ambtenaren van Curaçao stappen opnieuw naar de civiele rechter. Ze wachten al lange tijd op besluiten over hun rechtspositie, zoals een promotie. De overheid voert eerdere uitspraken van de ambtenarenrechter niet uit. De ambtenaren eisen daarom een dwangsom. De gezamenlijke behandeling...

0: Luciano Palm is afgelopen zaterdag na een ontsnapping opnieuw opgepakt in Brazilië. De Curaçaoënaar overmeesterde met een medegevangene een bewaker en klom met een zelfgemaakt touw over de gevangenismuur in Rio de Janeiro. Palm zit sinds 2021 vast. Nederland wil hem uitleveren. Hij is bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel voor een dubbele moordpoging. Dan internationaal nieuws. Fatima Zahra El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Het Koninklijk Paleis heeft dat bekendgemaakt. Ze is de eerste vrouw op die post. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en moet een kabinet vormen. Haar partij voor authenticiteit en moderniteit haalde bij de verkiezingen de meeste zetels. De opkomst was 38%. Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn geen explosieven gevonden in de busjes van 5 verdachten. De antiterreurbrigade meldt wel dat vloeibare brandstof in beslag is genomen. De 5 Britten werden zondag opgepakt en later op borgtocht vrijgelaten. Ook zijn panden in Londen doorzocht. Het kabinet schrapt dit jaar de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen. De uitkeringen moeten via een akkoord met werkgevers en vakbonden worden hervormd. Vanaf 2028 wil het kabinet vermogensbelasting heffen over uitgekeerde winst, niet over winst op papier. Ook moet de koopkracht verbeteren. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao. Come, bebe y disfruta.
2: Je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Werkhoven werkt over.
6: Hallo, 4 uur geweest.

U2 met One. Een hele goede dinsdagmiddag. Ik hoop dat je een lekkere dag hebt so far. Het is 4 uur geweest, dus we gaan beginnen met werkover, werkt over. Ik begin aan mijn werkuren. En ik zit hier in de studio met allemaal mensen die aan het meeluisteren zijn. Ik word er eerlijk gezegd een klein beetje zenuwachtig van. Ik ben niet snel weer zenuwachtig op zender, maar vandaag is het anders. Ik heb namelijk een heleboel familie hier in de studio. Mijn vader van 83 die dacht, ach, ik maak nog eventjes de oversteek naar Curaçao om even gezellig nog gedachten te zeggen tegen Vanessa. Dus we hebben afgelopen weekend lekker in de karaokebar staan zingen en dansen. En ook mijn broer is hier met zijn vrouw. En het leuke is, mijn broer heeft een eigen radiostation. In Vathorst, Vathorst Radio. Dus die zit hier als een ware pro mee te luisteren. Want hij begon echt al met radio maken, ver voordat ik überhaupt daarover nadacht. Nou, zometeen gaan we erover in gesprek. Het wordt gezellig. Hij is dus vanzelfsprekend mijn sidekick. Maar we gaan natuurlijk ook de vaste items doen vandaag. Ik heb een lekkere prijs in de muziekquiz die ik ga weggeven zometeen. Een lekker dinertje. En verder hebben we natuurlijk het Pride. Het is Pride Week deze week. We duiken weer eventjes in de agenda. Dat en nog heel veel lekkere muziek. Ik heb Juanes voor je klaarstaan zometeen. Tracy Ullman ga je horen. Maar ik start vandaag met Diana King en Shy Guy.

0: muziekquiz.
1: Vandaag, als je meespeelt met de muziekquiz, kans op een lekker diner voor twee, zoals iedere dag eigenlijk, hè. Maar vandaag is dat een diner voor twee bij Kit Tappa. Dus heb je zin in een lekker hapje tapas eten met je voetjes in het zand, lekker met z'n tweetjes, knus aan tafel, elkaar diep in de ogen kijken en dat alles op onze kosten? Dan zou ik even meespelen. Luister mee.
0: Welke plaat hoor je achter?

Ja, die is lastig, hè? Ja, ik begreep het van Pepijn ook al. Ja, weet je, ik hoor deze goed. Maar dat komt omdat ik dit een ontzettend toffe chick vond altijd. Ja, Pepijn gaf ook al een duidelijke hint. Nou ja, als je dan ook nog eens weet dat ik dit een toffe chick vond en nog steeds vind. Volgens mij staat ze niet veel meer op het podium, maar wel heel veel in de keuken. En ze maakt ook goede huidproducten. Ziet er ook nog steeds exact hetzelfde uit als toen dit nummer uitkwam. Nou ja, goed. Misschien helpt het je een klein beetje op weg. Mocht je zin hebben in een lekker dinertje voor twee bij Ketappa, dan zou ik zeker even reageren via de Paradise FM-app. Kom maar door.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Met een Compaleon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compaleon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.

0: nieuws van 4:30.
1: Traag bestuur dwingt 15 ambtenaren opnieuw naar de rechter. Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
0: This is Paradise FM. Nu, Werkhoven werkt over.
1: We gaan onderweg naar de dijk, naar Dan Hartman.

0: een van de meest spannende dingen die je kan bedenken. Hè? Samen lekker dansen op de vulkaan. De dijk hier op Paradise FM. Nou ja, wat ik ook best wel spannend vind om samen te doen, dat is radio maken met mijn grote broer. En het is er dan toch van gekomen, Pasha.
1: Eindelijk, eindelijk.
0: Daar zit je in de studio. Ja, welkom.
1: Ontzettend leuk. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Ook met mijn vader en met Christine.
0: Ja, superleuk.
1: Om dat een keer te doen, inderdaad. Dus ik voel me zeer vereerd. En normaal sta ik altijd daar, maar nu zit ik hier. Dus ik...
0: Jij bent even de sidekick. Hoe voelt het?
1: Ja, nee, goed. Ik zit hier heerlijk. Ik heb een mooi scherm, een mooie microfoon. Ik kan met je meekijken. Dus het gaat hartstikke goed.
0: Ja, want je kwam hier binnen en je was... Wat is je indruk van hoe we het hebben hier?
1: Super professioneel.
0: Ja, toch?
1: Echt serieus, ja. Het ziet er allemaal goed uit. Mooie computers. Alles lijkt alsof het net gisteren gemaakt is, zeg maar, deze studio. Maar jullie zijn ook pas verhuisd.
0: Nou, we zitten hier nu bijna een jaartje. Het nieuwe jaar zijn we hier begonnen.
1: Oké. Nou, het ziet er keurig uit en alles netjes. En gewoon, ja, dit is echt wel jouw plekje, denk ik.
0: Ben je een beetje trots op je kleine zusje?
1: Ik vind het heel bijzonder dat jij uiteindelijk bij de radio bent gekomen. En dat vind ik ook wel leuk, inderdaad. Want dat heb je niet van mij. Dat heb je gewoon zelf bedacht, eigenlijk.
0: Ja, zeker. Nou ja, zelf bedacht. Het is zo gelopen. Maar en inmiddels is het een beetje een vertrouwde plek geworden, natuurlijk. Ja. Nou, behoorlijk. Ja. Maar ja, als we even teruggaan in de tijd, dan was jij degene die... Want hoe oud ben jij nu, Pasha? Nou, mag ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet vragen.
1: Ik ben 57.
0: 57. Wij schelen 11 jaar.
1: 11 jaar, ja, klopt.
0: Ja. Ja. En jij zat vroeger altijd al op zolder met een bakkie.
1: Ja, bakkie, 27 MP-bakkie. En ook een illegale radiozender. Die had ik ook al toen.
0: Hoe oud was jij toen je je eerste illegale radiozender had?
1: 12.
0: 12 jaar. Jeetje.
1: Ja, een vriend van mij die werkte, die zat al op de technische school, geloof ik. En die bouwde die zendertjes, zeg maar. Zeg, kan ik voor jou ook wel doen? Nou, dat is wel leuk.
0: En daar begon het?
1: Ja, gewoon illegaal, net zoals jullie op de FM, maar dan echt super illegaal.
0: Ja, wij zitten niet illegaal, maar oké. Even voor de duidelijkheid.
1: Ja, gewoon dan vertel je dat op school, dat je op een radiozender zit. En, wat raar, hoe dan? Nou, ga maar eens luisteren 's middags.
0: Ja.
1: En dan zat je heel hoog, op de 107, 108, want dat was dan nog minder storinggevoelig.
0: Ja.
1: En dan draaide ik gewoon plaatjes, echte plaatjes nog natuurlijk, vinyl.
0: Ja.
1: En dat is superleuk. En uiteindelijk is dat altijd, mijn muziek is altijd wel mijn ding gebleven. En nu, mijn eigen radiostation.
0: Ja, want hoe is dat? Want jij zat eerst in Zaandam.
1: Ja, klopt.
0: Bij Zaan Radio.
1: Lokale omroep in Zaandam heb ik een jaartje of, 10 of 9 gezeten.
0: Ja.
1: En, dat stopte op een gegeven moment. En ja, ik had zoiets van, ik mis dat. De interactie met de mensen en bellen en muziek draaien. En toen dacht ik van, dat kan ik zelf ook.
0: Ja.
1: Ik kreeg corona. Nou, niet leuk. Maar dan had ik alle tijd om dat zeg maar op poten te zetten.
0: Dat is er toch veel positiefs ontstaan ook in die COVID-periode, hè?
1: Ja, zeker. En daar heb ik het eigenlijk op. En toen was het eigenlijk alleen op het internet. En toen had ik zoiets van, ik vind het wel leuk een studiootje thuis te bouwen.
0: Ja.
1: Nou, Christine, mijn vriendin, die heeft een werkkamer beneden. En ik had zoiets van, mag ik daar dan zitten? Nou, dat kan wel.
0: Ja.
1: Maar ja, uiteindelijk wordt het steeds ietsje groter.
0: Dus je hebt Christine steeds meer weggedrukt met de werkkamer.
1: Een beetje wel, ja.
0: Ongelooflijk.
1: En nu, gewoon net zoals jij, zeg maar, computer, televisie, webcams. Ik heb eigenlijk alles een beetje wat jij hebt in het klein.
0: Ja.
1: Maar het is voor mij gewoon hobby.
0: Ja.
1: Weet je wel, dus dat vind ik gewoon ontzettend leuk om te doen. Ik kan er heel veel energie in kwijt en gewoon met muziek uitzoeken en met mensen uitnodigen.
0: Ja.
1: En het is gewoon super tof.
0: Superleuk.
1: Dus eigenlijk wat jij hier op je werk hebt, heb ik thuis.
0: Dat is jouw, en het is jouw hobby, want daarnaast werk je ook nog gewoon.
1: Ja, ik ben gewoon metrobestuurder. Jan.
0: Gewoon metrobestuurder. En heb je dan ook je radiozender aan in de metro?
1: De metro mag je mee radio luisteren inderdaad.
0: Ja.
1: De bus mag het niet, hiervoor heb ik bus gereden. Dat mocht absoluut niet, maar in de metro mag het wel.
0: Ja.
1: Dat je er helemaal alleen zit. Tegen de verveling. En ik luister regelmatig naar mezelf.
0: Ja.
1: Om het zo te zeggen.
0: Dat vind ik wel heel bijzonder.
1: Ja, je moet af en toe
0: leuk.
1: Of je het nog doet.
0: Ja.
1: En hoe je klinkt.
0: Ja.
1: Gewoon of alles nog wel goed loopt. En dat is gewoon super grappig.
0: Ja, en luister je vanuit Nederland ook wel eens naar Paradise FM?
1: Ja, zeker. Ik zie jou altijd op die webcam voorbij komen. En ik zie je nu zie ik zeg maar echt. Jij zit hier echt voor de mensen die denken, het is een greenscreen. Het is super echt.
0: Het is super echt, ja.
1: Zeg, die hoge brug, hoe heet die ook weer, de Julianabrug?
0: Ja.
1: Die zie ik achter jou. Dus maar het is echt wel leuk om te zien. En je hebt alleen een tijdsverschil natuurlijk.
0: Ja, precies. Dat is zo. Nou, je hoeft ook niet iedere dag te luisteren, hoor. Dus nee, zeker niet. Nee, je bent druk genoeg. Hey, zometeen gaan we even verder kletsen. Ja, en dan draaien we ook even de rollen om. Want jij zit normaal gesproken natuurlijk niet als sidekick in je eigen programma.
1: Nee.
0: Maar je hebt dus wel een item waarbij je de sidekick eventjes de hemd van het lijf vraagt.
1: Ja, dat is de sidekick show inderdaad. En dan ben ik, zeg maar, net zoals jij daar, dus de presentator. En er zit hier iemand die ik dan wel of niet ken. En dan gaan we zijn muziek draaien.
0: Ja, nou, dan gaan we zo meteen eventjes spelen dat jij de presentator bent.
1: Ik vind het goed.
0: Spannend.
1: Leuk.
0: Oké, zo meteen hoor je natuurlijk ook nog eventjes wat je kunt winnen vandaag met de muziekquiz. En kun je nog eventjes meespelen. En ik heb een hoop lekkere muziek voor je, zoals deze.

0: Nee hoor, niemand is irreplaceable als het op Beyoncé aankomt, hè? Nee, zeker niet. Hey, je luistert naar Paradise FM, dat weet je. Maar als jij toevallig een vaste luisteraar bent, een luisteraar van Vathorst Radio, dan kan het ook bekend klinken, want ik heb mijn broer hier in de studio.
1: Leuk hè, Vanessa. Ik vind het echt superleuk om hier te zijn, inderdaad.
0: Ja, mijn broer heeft een eigen radiostation, Vathorst Radio.
1: En, in Amersfoort, in Nederland.
0: In Amersfoort, ja. We gaan zo meteen even een kleine take-over doen, hè, Pasha?
1: Ja, ik denk dat dat leuk is, inderdaad. Want ik heb een programma, dat heet de Sidekick Show. En eigenlijk ben ik nu jouw sidekick, maar dan gaan we het straks even omdraaien.
0: Ja.
1: Ik blijf hier wel zitten, toch? Of,
0: Nou ja, als jij durft om hier achter die knoppen te gaan...
1: Ja, aan zitten, dan gaat het helemaal mis.
0: Nee, nou dan blijf jij daar zitten, maar jij gaat het wel leiden.
1: Ik ga het proberen te leiden en dan ben jij mijn sidekick. En eigenlijk het doel van de sidekick show is... Ja, hoe kom je erachter? Zeg maar, wat voor muziek ik onthoud? Ik heb geen idee wat jij leuke muziek...
0: Maar hoe kan het nou dat jij niet weet wat voor muziek ik leuk vind?
1: Hebben we het nooit over.
0: Nee, dat klopt.
1: Ja.
0: Terwijl we uit echt een muzikaal nest komen.
1: Absoluut, zeker weten. En ja, er zijn heel veel mensen. Weet jij van al je vrienden wat voor muziek ze houden?
0: Ja. Nou ja, ik zou wel voor een aantal wat kunnen uitkiezen. Maar ik kan me ook wel voorstellen, mijn muzieksmaak is ontzettend veelzijdig. Maar ik heb wel echt één iemand waar ik echt ontzettende fan van ben.
1: Ja.
0: En dat moet je weten. Er staat ook een portret van hem in mijn huis.
1: Freddie Mercury.
0: Ja, precies. Als je dat niet zou weten, zou ik wel een beetje verdrietig worden.
1: Nou, zeker. En is ook Jacques Brel of niet? Of is dat...
0: Nou ja, daar ga je al. Ja,
1: ja. Zie je wel. Ja. Ja. Nou, ik weet het ongeveer wel een beetje. Maar dat zijn de uitschieters, zeg maar.
0: Ja.
1: Om het maar even zo te zeggen.
0: Ja.
1: Maar ja, ik ben heel benieuwd, dus we gaan er straks achter komen.
0: Oké, dus we gaan zo meteen even de rollen omdraaien.
1: Zeker.
0: Helemaal goed.
1: Ja.
0: Dus blijf lekker zitten en blijf lekker luisteren. Het is een beetje een mix van Paradise FM en een klein tikkie Vathorst Radio. Jawel. Michael Bublé is hier en Haven't Met You Yet.

0: nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op pluré-energy.com.
3: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
4: Banco di Caribe.
5: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.

0: Aqualectra trekt de komende tijd de wijken in met de campagne Aqualectra Dembo Barrio. In Salinha, Dominguito en Koraalspecht worden oude stroom- en Pagatino-meters vervangen door slimme meters. Medewerkers beantwoorden vragen en helpen met digitale registratie. Pagatino-klanten stappen over op slim vooruitbetalen. Via sociale media maakt Aqualectra bekend welke wijken daarna volgen. Het Curaçaose toeristenbureau heeft nieuw lesmateriaal gepresenteerd voor groep 6 en het speciaal onderwijs. Ruim 60 leerkrachten leerden werken met video's, werkboeken en een toerismepaspoort. Kinderen leren over banen in de sector, het schoonhouden van Curaçao, cultuur en gastvrijheid. Het project loopt 4 jaar en laat zien hoe belangrijk toerisme is voor het eiland. Dan internationaal nieuws. Fatima Ezzara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Het Koninklijk Paleis heeft dat bekendgemaakt. Ze is de eerste vrouw op die post. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en moet een kabinet vormen. Haar partij voor authenticiteit en moderniteit haalde bij de verkiezingen de meeste zetels. De opkomst was 38%. Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn geen explosieven gevonden in de busjes van 5 verdachten. De antiterreurbrigade meldt wel dat vloeibare brandstof in beslag is genomen. De 5 Britten werden zondag opgepakt en later op borgtocht vrijgelaten. Ook zijn panden in Londen doorzocht. Het kabinet schrapt dit jaar de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen. De uitkeringen moeten via een akkoord met werkgevers en vakbonden worden hervormd. Vanaf 2028 wil het kabinet vermogensbelasting heffen over uitgekeerde winst, niet over winst op papier. Ook moet de koopkracht verbeteren. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
3: Biba simple, biba bom. Eseite meta. Marca simple. De solution. Reis a bow. Hasi compra di kas. Calidad kutadunabu mas. Pa come bebe limpia y cuida. Simpel. In lo que potimes ter patur dia. Kibo de warda. Hasilie. Shop safe. Simpel. De way pa hasie. Simpel.
4: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle boord.
5: Nu Werkhoven werkt over.
7: En Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Paradise.

0: Paradise, Savage Garden en Truly, Madly, Deeply hoorde je. Ik zit hier al de hele show in de studio met mijn grote broer, Pasha.
1: Hey, Vanessa, goeiemiddag.
0: Hi, ja, en Pasha, mocht je net zijn ingeschakeld, dan zal ik nog eventjes vertellen dat Pasha een eigen radiostation heeft in Vathorst.
1: In Amersfoort, in Nederland.
0: In Amersfoort, ja. Hoeveel luisteraars heb jij?
1: Ja, heel weinig, joh. Soms 5 tegelijk, of 3, of 2. En als het heel druk is, dan 10, 15. Dat is echt, dat is heel weinig. Het is gewoon lastig als je een internetradiostation om luisteraars te krijgen.
0: Ja, precies.
1: Jij zet je autoradio aan en ploep, Paradise FM. En bij mij moet je je telefoon streamen, Bluetooth en allemaal gedoe.
0: Ja.
1: Ik heb wel een eigen app, dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja.
1: Toevallig ook een buschauffeur uit Groningen heeft het over mij ontworpen. En dat is wel heel tof, dus dat is een stapje minder. Maar het is gewoon lastig, zeg maar, om luisteraars te krijgen.
0: Ja.
1: Ik zet wel eens wat berichtjes op Facebook. Het is gewoon leuk ook om te doen, toch?
0: Jij vindt het vooral gewoon echt heel erg leuk om te doen.
1: Heel veel energie uit, inderdaad. En ja. Dat is het belangrijkste, toch?
0: Ja, absoluut, absoluut. Nee, je vertelde net dat je ook een item hebt en dat is de Sidekick Show. Die gaan we nu eventjes doen, dus dat betekent dat jij het nu overneemt.
1: Ja, eigenlijk symbolisch neem ik het over, inderdaad. En als ik een jingle had, dan had ik nu de jingle kunnen starten, inderdaad.
0: Ja.
1: Dan open ik meestal met, er is geen Sidekick Show zonder mijn sidekick. En vandaag is dat mijn eigen zus, Vanessa Werkhoven. Welkom.
0: Ja, dankjewel, Pasha.
1: Leuk, ja. Met, de bedoeling van de Sidekick Show is eigenlijk gewoon om erachter te komen, wat voor muziek draai jij thuis?
0: Ja.
1: In de auto, wat heb je in je playlist staan? En weet je, jij kent net als ik heel veel mensen, maar ik denk dat je lang niet van iedereen weet wat hun muziek smaak is. Of wat hun favoriete nummer is, of weet je wat. En in zo'n programma, daar kom je erachter. Fijn praatje, plaatje. We draaien een plaat, nou noem eens even wat, de Beach Boys. En dan vraag ik ook waarom die.
0: Ja.
1: Heb je een herinnering eraan? En dan komen er allemaal verhalen.
0: Ja.
1: En dat is gewoon leuk, zeg maar, om dus erachter te komen welke muziek smaak je vrienden hebben. Want de meeste mensen, je weet het gewoon niet.
0: Voor sommige mensen is muziek ook niet zo heel belangrijk, hè? Ik begrijp dat nooit, maar...
1: Nee, precies. Ja, van je allerbeste vrienden zou je het misschien wel weten, maar van sommige mensen denk je, hé, jij?
0: Ja.
1: Rammstein?
0: Ja.
1: Hoe dan?
0: Ja.
1: Of noem eens even, heel extreems, weet ik het, noem eens een andere groep. De Beatles, je bent 25, ik noem maar wat, weet
0: ja.
1: Dus daar komen hele grappige keuzes uit.
0: Ja, ik vind wat dat betreft muziek, dus die smaak is echt, loopt van Sepultura naar inderdaad de Beatles.
1: Ja.
0: Queen sowieso is wel echt top of the list. Maar ja. Dat kan echt alle kanten opschieten, hoor, wat mij betreft.
1: Ja, maar ik denk dat een radio-dj of presentator moet dat eigenlijk wel hebben, toch? Je kan niet gewoon zeggen van, dat nummer, nee, die ken ik niet. Eigenlijk zou je eigenlijk al alles moeten weten.
0: Ja,
1: maar,
0: vind ik wel.
1: Dat kan natuurlijk niet helemaal, maar in principe hoor je van tevoren al een brede muzieksmaak te hebben, want anders kan je dit werk gewoon niet doen.
0: Nee, dat klopt, absoluut. En in ieder geval interesse om veel verschillende muziek te leren kennen ook. En muziek is gewoon, ja, wat mij betreft wel echt een hele belangrijke rode draad in mijn leven.
1: Ja, maar wat draai jij dan zo als jij thuis zit? Luister je dan ook naar Paradise of zet je wel Spotify op? Hoe moet ik dat...
0: Nou ja, als ik in de auto zit, luister ik altijd Paradise, sowieso.
1: Okay.
0: Dat is omdat we gewoon de allerbeste muziek draaien. En omdat ik het gewoon... ik denk net als de luisteraars het super gezellig vindt om onze zender op te hebben. Het is gewoon een hele levendige zender. Er zitten altijd leuke mensen achter de microfoon. En je zingt gewoon. Hè. Dat is een beetje ook waar wat wij draaien. Dat is allemaal muziek. Het zijn de grootste hits aller tijden. Dus het zijn allemaal nummers die je lekker mee kunt schreeuwen.
1: Uit
0: volle borst. Precies, ja. Dat heb je al gehoord.
1: Ja,
0: dus dat is een beetje het... En dat vind ik ook lekker om te doen.
1: Dat is dan in de auto, maar als je bijvoorbeeld thuis bent en je hebt een avondje een wijntje erbij, je draait, dan wat moet ik voorstellen, wat zet je op?
0: Ja, dat kan van alles zijn. Als ik in een emotionele bui ben, dan kan ik heel erg naar het Nederlandse kleinkunstrepertoire grijpen.
1: Okay.
0: Ja, dus dan gaat Jenny Arian op, dan gaat Joep van het Hek op. Ja.
1: Kijk, dat is leuk. Dat wist ik dus niet. Dat is mooi om te horen, inderdaad.
0: En dan ga ik meezingen. Maar sowieso inderdaad ook Jacques Brel vind ik heerlijk.
1: Ja,
0: maar dat kan echt alle kanten opgaan en het gaat van het een in het ander. Ik kan zo mijn nachten doorkomen.
1: Ja, en hoe is dat gekomen, die keuze van muziek, door je ouders?
0: Ja, dat is wel papa geweest.
1: Ja, toch?
0: En nog steeds.
1: En ik ook, hè. Ik bedoel, wat dat betreft, inderdaad. Ik ken ook alle liedjes van Connie van der Bos. John Denver, noem het maar op. Je kan ze allemaal Neil Diamond, je kan ze allemaal meezingen. Dat komt omdat het gewoon grijs gedraaid werd vroeger.
0: Ja.
1: En dat was vroeger. Maar nu heb je veel meer verschillende muziek wat, zeg maar, tegelijk wat gespeeld wordt. Niet meer allemaal hetzelfde.
0: Nee.
1: En dat maakt het wel lastig. Dus,
0: Ja, en de keuze is ook reuze. Want vroeger had je inderdaad de platen die thuis stonden.
1: Dat was...
0: De cd's die aangingen. En dan hadden je ouders natuurlijk de regie. Dus wat er thuis gedraaid werd. En papa zat natuurlijk ook altijd vaak achter de piano. Dus dan werd er gezongen. En toch pap? Ja, papa zit ook in de studio.
1: Ja, hij zit er ook.
0: Hij zwaait. Nee, hij wil niet op de radio.
1: Hij wil niet op de radio.
0: Maar dus zo ging dat. En daar ontstaat natuurlijk een bak aan kennis.
1: Ja, nee, maar dat is het absoluut. Maar bij jou is dus, begrijp ik een beetje, Freddie Mercury. Inderdaad een hele mooie... hoe noem je zoiets? Schilderij? Wat is het? Hoe noem je zoiets bij jou?
0: Wat ik maak, bedoel je?
1: Ja?
0: Gewoon art.
1: Art. Nou, van Freddie, die staat. Ik zit nu ook naar hem te kijken. Je hebt ook zoveel foto's van. Ja. Hij is al eerst 35 jaar dood.
0: Ja, het is ongelooflijk.
1: Normaal,
0: ik vraag me wel eens af, als hij nog zou leven, hoe dat er dan uit zou zien. Ik denk dat hij nog steeds keihard zou rocken op dat podium.
1: Hij zou 5 september zou hij 80 geworden zijn.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Jeetje, wat zijn we oud, Bas.
1: Ja, we worden oud van
0: hem. Jeetje, Mina.
1: Dat maakt jou, aan de ene kant, muziek houdt je jong, maar je grijze haren groeien door. Bij mij wel in ieder geval.
0: Ja, bij mij ook. Hey, we gaan hem lekker draaien.
1: Zeker, heel goed.
0: Gezellig dat je er bent.
1: Leuk, dankjewel.

0: Yeah!
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: boards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
3: Oh, fijn.
2: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
3: Nou, zet mij maar weer te koop.
2: Oké, wat wil je dan?
3: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
4: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
3: En die groene bank?
4: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
6: Nieuw lesmateriaal leert jeugd het belang van toerisme. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het Curaçaose toeristenbureau CTB heeft nieuw lesmateriaal gepresenteerd voor groep 6 en het speciaal onderwijs. Ruim 60 leerkrachten kregen tijdens voorlichtingssessies te zien hoe ze aan de slag kunnen met educatieve video's, werkboeken en zelfs een heus toerismepaspoort voor de leerlingen. In de lessen leren kinderen over uiteenlopende onderwerpen, van werken in de sector en het schoonhouden van ons eiland tot onze eigen cultuur en gastvrijheid. Volgens het CTB is toerisme veel meer dan alleen bezoekers verwelkomen. Het is direct verbonden met onze economie en het dagelijkse leven. Het scholenproject loopt inmiddels 4 jaar en moet de jeugd bewuster maken van het belang van de sector voor Curaçao. En het gerecht in eerste aanleg behandelt op 6 oktober een opvallende reeks zaken. Ruim 15 ambtenaren stappen namelijk naar de civiele rechter in kort geding omdat de overheid uitspraken van de ambtenarenrechter negeert. In de meeste gevallen wachten de ambtenaren al lange tijd op een formeel besluit over hun rechtspositie, zoals een promotie. Hoewel de rechter het land Curaçao eerder al verplichtte om die beslissingen te nemen, gebeurt er in de praktijk niets. Om de overheid nu te dwingen, eisen ambtenaren een dwangsom. Zo'n financiële prikkel via de civiele rechter is voor hen vaak nog het enige en laatste redmiddel om hun gelijk te halen. De gezamenlijke behandeling van deze kortgedingen begint op 6 oktober om 9:45 's ochtends. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
7: Dat is Frans, 80.
8: Frans is 80?
7: Wie is Frans?
8: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
7: Dat is ook weer Frans.
8: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
7: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. 4 wijnen.
8: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
7: Ga je weer.
8: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
7: Catrevin.
8: Exacte man.
5: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
6: En zometeen duiken we even met Nelly in de Pride Week.

0: Mary Jane Girls en In My House. De Pride Week is van start. Afgelopen weekend is het begonnen met de Vobu Brunch. Gisteren hadden we de Open Mic Night. En vanavond mogen we ons gaan verheugen op de opening van de Art Exhibition. En ik ga weer eventjes met Nelly in gesprek over wat er nog meer verder te doen is. En natuurlijk waarom we vanavond eventjes langs moeten gaan bij Keizershof, waar de opening is van de Art Exhibition. Een hele goede middag, Nelly.
1: Hey Vanessa.
0: Hey. Ja, die Vobu Brunch, die hebben we natuurlijk gemist. Dat was afgelopen zondag, hè?
1: Ja, ik was er zelf ook niet bij, maar ik heb wel foto's voorbij zien komen. En natuurlijk ook allerlei verhalen gehoord. Het was ontzettend, hot.
0: Was het hot?
1: Ja, het was heel erg leuk. Jong publiek ook. Het is een brunch met drag queens performances. Er werd gedanst. In het papiament zeggen we Batisanka muziek.
0: Ja.
1: Dus heel veel getwerkt.
0: Ja. Billenschut muziek.
1: Juist.
0: Nice. Maar goed, daar kunnen we natuurlijk niet meer heen. Dat was afgelopen zondag. Maar wel een lekkere manier om deze Pride Week in te knallen. Ben jij gisteren bij de open mic geweest?
1: Tuurlijk.
0: Ja, hoe was het?
1: Tuurlijk. Het was een hele fijne, intieme sfeer. Gays is niet heel groot. Het was dus ook echt helemaal vol. En het was ook weer leuk om al die verschillende stemmen te horen. Dus je had bij de open mic sessie had je wat stoutere verhalen. Je had ook verhalen die gingen over bijvoorbeeld kroeshaar. En hoe daarnaar wordt gekeken. En hoe je dat verhoudt tot je identiteit.
0: Ja.
1: Maar het ging natuurlijk ook over liefdesverdriet. Maar ook verhalen over moederschap. Het was echt heel erg breed. En je zag dus toch wel, er hebben zeker meer dan 10 mensen hebben hun gedicht voorgedragen. Of een kort verhaal. Dat was ook trouwens heel erg leuk. Het was een vrouw uit de States die sinds kort op het eiland woont. En zij had een waar gebeurd verhaal geschreven toen ze zich of had geprobeerd om te solliciteren voor een baan als stripper.
0: Ja.
1: En dat was niet goed afgelopen, maar het was wel een hilarisch verhaal.
0: Oh ja, wat goed. Super, dus goed, gisteravond was ook een succes. En dan hebben we vanavond een art exhibition bij Keizershof.
1: Klopt, Continuum, We Are Here. Nou, deze expositie, daar doen 8 queer kunstenaars aan mee. En het is een hele diverse groep. De curator is Gary Cruz. En hij is een Amerikaan die deels op het eiland ook woont. Dus de helft van het jaar zit hij hier. De helft van het jaar zit hij in New York.
0: Mm-hmm.
1: En hij heeft dus nog 7 andere queer kunstenaars verzameld die dus hun werk gaan tonen.
0: Ja.
1: Onder andere 2 eerder niet vertoonde werken van Felix de Roy.
0: Ja.
1: Ik denk dat de meeste mensen Felix de Roy wel kennen.
0: Ja.
1: Hij is een ontzettend vermaarde, zal ik maar zeggen, kunstenaar van het eiland. Naast beeldende kunst heeft hij natuurlijk ook films gemaakt. Hij is zelf ook curator. Echt ontzettende. Ik heb heel veel ontzag voor Felix.
0: Ja, ik ook.
1: En ik denk ook dat het werk dat we nu te zien zullen krijgen komt ook uit de privécollectie. Dus dat is ook wel bijzonder om dat te zien.
0: Ontzettend grote privécollectie.
1: Hij heeft heel veel werk gemaakt.
0: Ja.
1: Ontzettend veel.
0: Ja.
1: En dan Isabel Berenos is ook een van de kunstenaars die deelneemt. Avinash Daryanani, Tatiana Felix, Kirin Guato en Omar Maduro. En zo is er ook nog Joscar Martina en zo zijn er meer namen. Maar het is echt wel een fijne tentoonstelling om te laten zien van hoe op dit moment, of althans hoe zij de queer ervaring eigenlijk in beeld hebben gebracht. En het gaat vooral over hoe identiteit voortdurend wordt gevormd door herinnering, plaats, relaties, maar ook jouw eigen ervaring. En
0: ja.
1: Samen laten ze dus zien dat zichtbaarheid juist heel vreugdevol kan zijn. Maar het is ook ontzettend persoonlijk.
0: Ja.
1: En het kan ook heel transformerend zijn.
0: Ja.
1: Door eigenlijk je queer identiteit te omarmen.
0: Ja.
1: Dus
0: Ik ben heel erg benieuwd. Ik zie hier een foto met best wel hele mooie stukken. Dus ik denk zeker de moeite waard. En die expositie die opent dus vanavond. Maar
1: ja.
0: Ik neem aan dat die wel even blijft hangen ook. Voor wie vanavond niet aanwezig kan zijn.
1: Ja, klopt. Het is tot en met 24 oktober te bezichtigen. En de toegang is gratis. Dus je kan in principe tijdens de openingstijden kan je gewoon naar de gallery Keizershof aan de Havenstraat.
0: Ja.
1: Ja, en dan gewoon genieten van het werk.
0: Ja, ja, precies. En dan hebben we morgen een Sip & Sign. Daar hebben we het gisteren al eventjes over gehad. We hebben natuurlijk 1 oktober de Pride Parade. Met het aansluitende Rainbow Concert. Maar wat mij hier in die planning wel eventjes opvalt, dat is de Red Light District, Frescura. Wat kun je me daarover vertellen? Op 3 oktober is dat.
1: Ja, Frescura is eigenlijk wel een van de paradepaardjes van Curaçao Pride. Het is echt een feest waar je ten volle van kan genieten, met volle teugen kan genieten. Het is dit keer op een nieuwe locatie. Ze hebben het nog niet onthuld waar het zal zijn. Het is wel in Punda, dat kan ik wel vertellen.
0: Ja.
1: En ze zullen het ontzettend leuk aankleden. Zoals het al, hoe het de naam is, zegt het al, Red Light District.
0: Ja.
1: Dus verwacht veel rode lampen. En ook misschien een beetje in een taboesfeer.
0: Leuk, spannend.
1: Ja, je moet echt wel met een open mind komen. En weet je, het fijne daaraan aan het scoren is, je kan gewoon jezelf zijn en je kan ontzettend genieten. De muziek is ook van, er komen heel veel artiesten ook uit Nederland. DJ's die zullen komen draaien. Ik zal de namen nog niet noemen. Kunnen we misschien later, als de line-up volledig wordt bekendgemaakt.
0: Ja, want wanneer wordt het allemaal bekend? Wanneer weten we ook waar het is?
1: Waarschijnlijk vrijdag.
0: Oké, maar dan moeten we vrijdag sowieso nog even bellen, Nelly. Want dat wil ik wel eventjes weten.
1: Ja. En anders misschien een van de DJ's of van de personen die gaan optreden. Dat was ook wel leuk om te zien vorig jaar.
0: Ja.
1: Dat ze dan toch ook wel met Curaçaose artiesten die dan in Nederland wonen.
0: Ja.
1: Die dan ook optreden. En dan ook voor hen is het een hele bijzondere ervaring. Want vaak als ze het eiland hebben verlaten, dan hebben ze het eiland verlaten terwijl ze nog niet uit de kast waren gekomen. Of misschien ook niet hadden verwacht dat dit mogelijk was.
0: Ja, en dan kom je terug en dan is het gewoon een hele eye-opener. Ja. Nou ja, dus het gaat de goede kant op.
1: Klopt.
0: Wat dat betreft, toch? Ja, zeker. Want daar zeker. Gaat het natuurlijk allemaal om.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Helemaal mooi.
1: En dat is fijn om te zien. En het is echt voor heel veel mensen die dan weer terugkeren naar het eiland, toch een kippenvelmoment.
0: Ja, te gek. Nou, super. Nou, genoeg kippenvelmomenten dus deze week. Vanavond de opening van de Art Exhibition Continuum. Ik heb het verkeerd gezegd al die tijd. Ik zei Continuum. Maar hoe spreek ik het nou uit?
1: Je hebt het net goed gezegd hoor, de tweede keer.
0: Ja, Continuum, omdat jij het net zei. Zei ik het nu wel voor het eerst goed. Maar goed, maakt niet uit. Vanavond bij Keizershof vanaf 7 uur. Hey Nelly, dankjewel.
1: Geen dank.
0: En veel plezier.
1: Doeg. For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: geniet u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
1: Vroeger dronk ik die biertje blauw.

0: Ik ben Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Aqualectra trekt de komende tijd de wijken in met de campagne Aqualectra Dembo Barrio. In Salinha, Dominguito en Koraalspecht worden oude stroom- en pagatinometers vervangen door slimme meters. Medewerkers beantwoorden vragen en helpen met digitale registratie. Pagatinho-klanten stappen over op slim vooruitbetalen. Via sociale media maakt Aqualectra bekend welke wijken daarna volgen. Het Curaçaose toeristenbureau heeft nieuw lesmateriaal gepresenteerd voor groep 6 en het speciaal onderwijs. Ruim 60 leerkrachten leerden werken met video's, werkboeken en een toerismepaspoort. Kinderen leren over banen in de sector, het schoonhouden van Curaçao, cultuur en gastvrijheid. Het project loopt 4 jaar en laat zien hoe belangrijk toerisme is voor het eiland. Dan internationaal nieuws. President Trump wil binnen 3 of 4 dagen een adviseur voor kunstmatige intelligentie benoemen. Hij zei dat na overleg met bestuurders van onder meer Anthropic en Nvidia. Trump steunt zelfregulering van de sector. Volgens hem hebben de bedrijven moreel bindende afspraken gemaakt. Maar hij gaf geen details. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht lager gesloten. Beleggers bleven bezorgd over oplopende inflatie en rente. De Dow Jones verloor 0,3%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq 0,1%. De olieprijs daalde, maar dat kon de zorgen niet wegnemen. De regering Trump mag voorlopig migranten blijven uitzetten naar derde landen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een verbod van een lagere rechtbank opgeschort. De zaak wordt in december behandeld. Volgens mensenrechtengroepen zijn sinds vorig jaar meer dan 25.000 migranten naar 29 landen uitgezet. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
2: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
3: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
0: Zin in een avond vol salsa, bachata, merengue en Latin vibes? Zaterdag 3 oktober is het Salsa Night Tiger Edition. Voor de eerste keer bij Hovi Bill. Met live muziek van Sensation Band en DJ Mr. Salsi Puedes. Trek je mooiste tiger of animal print aan en dans van 9 tot 1 onder de sterren. Hovi Bill vind je vlakbij Sambil, aan het einde van de straat. Voor info en tickets, check de socials.

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Werkhoven werkt over.
2: En hier is Toto.

0: Curtis Tigers hier op Paradise WM en I Wonder Why. Het is alweer 6 uur geweest, 11 minuten over. En vandaag was een beetje een ander soort show dan je normaal gesproken gewend bent. Tenminste, ja, ik zit hier, maar mijn sidekick, mijn broer, die is er vandaag de hele dag bij. Ik vind het wel gezellig, Pasja.
1: Ja, ik ben er nog steeds.
0: Ja, je bent er nog steeds.
1: Gezellig en je bent heel druk met muziek draaien, commercials inderdaad. Het is heel anders dan ik het doe, maar je doet het echt superleuk.
0: Dank je wel.
1: Super trots op je dat je hier ook gewoon, je zit hier gewoon elke dag, toch?
0: Ja, ik heb mijn plekje wel gevonden hier. Ik zit wel lekker hier.
1: Dat heb je goed voor elkaar inderdaad. Ja, en ik ben hier gewoon maar op vakantie. Ik vind het echt... We zijn hier nou voor de tweede keer op het eiland. Maar het is niet de laatste keer hoor, dat weet ik nu al.
0: Nee, het is, je hebt het naar je zin.
1: Ja, ik vind het echt superleuk inderdaad. Het is alleen zo'n end vliegen. Nou ja, weet je, cliché. Maar goed, het, achteraf zeg je van, ah joh, maak het uit. Je bent er toch zo.
0: Ja, je bent er in principe, je bent er in 9 uur.
1: In 9 of 10 uur inderdaad. En we slapen op Kanuku. Dat is hartstikke mooi resort. En lekker goed bereikbaar. Centraal ook tussen de strandjes. En Willemstad en jou. En...
0: Ja, want daar waren jullie vorige keer ook. Hè? Ja, Kanuku is een beetje jullie home away from home.
1: Ik denk dat we de volgende keer weer.
0: Ja, maar het is toch ook fijn, want je bent daar gewoon lekker aan gewend. En het is, je weet hoe het werkt. Ja. Hey, en verder, want vanuit de toerist gezien, zeg maar. Zijn er dingen waarvan je denkt, hey, dit vind ik leuk. Dit is echt anders dan hoe wij het gewend zijn.
1: Nou, ik vind het heel grappig, want we zaten in de auto en daar luisteren we natuurlijk regelmatig naar je. En jullie hebben geen weerbericht op de radio.
0: Nee, gek hè? Ja, het is altijd lekker weer.
1: Het is altijd hetzelfde weerbericht. Normaal sluit je het nieuws af met een weerbericht. Maar jullie
0: zit te wachten op een weerbericht. Ja, je wil weten of je naar het strand kan dit weekend.
1: Dat is prachtig toch. Maar dat valt op, zeg maar. Weet je, is dat normaal? En dan lees je inderdaad de files op. En bij ons is het de A1 richting Amsterdam. En hier is het gewoon het kruispunt met die en die straat. Daar staat de 5 minuten vertraging. Dit is echt heel anders dan in Nederland.
0: Ja, het is een klein eiland.
1: Ja, en ook de vliegtuigen die te laat aankomen, wordt netjes omgeroepen. Ja. Dus dat vind ik wel heel grappig inderdaad. Houden jullie dat hierbij allemaal? Of hoe werkt dat, die files? En heb je daar iets, een appje voor of zo?
0: Ja, dat heeft Joris allemaal geregeld. Joris, dat is, Joris die is daar allemaal zo handig in. Dus kijk, wij lezen het gewoon op hier. Oh, Joris heeft dus, die kan dat precies uitleggen hoe dat werkt. Het heeft te maken met de mensen die in de auto zitten en hun telefoon. Het wordt allemaal doorgemeten. Ja. Maar dan krijgen wij dat hier in de app heel netjes te zien. Ja, dat is super handig. En ook wel heel fijn, want het is een klein eiland. En mensen die staan vaak op dezelfde plekken vast. Maar soms als er ergens een ongeluk gebeurd is en je weet van oké, ik moet net eventjes een andere route pakken. Mm-hmm. Dan is dat gewoon handig om te weten natuurlijk.
1: Ja. Wij gingen gisteren naar Klein Curaçao en een boottochtje geboekt. En ik denk, nou, ik weet niet of er files staan op het eiland op maandagmorgen.
0: Ja.
1: Nou, we zijn gelukkig waren we op tijd weg, maar we waren er ook net op tijd. Zeg. Ja. We waren ruim een half uur langer onderweg. En vanmorgen gingen we de berg beklimmen bij de Christoffelberg.
0: Ja.
1: En wat een auto's je tegenkomt om 5:15 morgens. Dat is, je denkt het is hier een eiland. Alles gaat hier rustig.
0: Nee, ja.
1: Heel stil. Nou, dat is echt voorbij hoor. Dat was vroeger volgens mij.
0: Ja, nee, goed. Mensen hebben, je bent hier gewoon niet zonder auto. Dus er zijn heel veel mensen die hebben gewoon per gezin 2 auto's. Ja, en in de ochtend dan moet... vaak wel. Want als jij naar je werk moet en je vrouw moet ook naar de werk. Ja, en de kinderen moeten naar school. En weet je, dat is... zo werkt dat gewoon. Dus nee, we hebben hier ook zeker files.
1: Ja, dat blijkt inderdaad. Dus moet je echt rekening mee houden. En dat hadden we dus gelukkig op tijd gedaan. Want die boot die vertrekt gewoon. Weet je. Je hebt gewoon pech als je daar aankomt. Dus en vanmorgen ook was een mooie bergbeklimming. Heb ik voor de tweede keer gedaan. Superleuk. Ja, het is een prachtig eiland. Echt.
0: Ja, zeker. Het is wel grappig, hè? Want de dingen die jij nu benoemt, zeg maar de Christoffelberg, heb ik nog nooit beklommen. Ik ben echt een luie.
1: Oh ja?
0: Ja, ik vind dat denk ik. Want er zijn zo vaak mensen die op vakantie komen en die zeggen, laten we die Christoffelberg beklimmen. En ik heb dat gewoon dan. Dat heb ik gewoon nog nooit gedaan.
1: Nee, maar het hoeft ook niet hoor. Je moet een goede conditie hebben. Het is ook niet.
0: Ik heb een goede conditie. Jazeker.
1: Oh, hoe hou jij je conditie bij dan?
0: Nou ik loop iedere dag hier de trap op.
1: Oh,
0: En that's it.
1: Okay.
0: Nee, maar dat gaan we zeker ook nog wel een keertje doen. Hé, maar ik vind het supergezellig dat jullie er zijn.
1: Zeker.
0: En ik geef jullie straks een dikke knuffel, want jullie gaan morgen alweer terug, hè?
1: Ja joh, gaan we alweer. 7:15.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.
2: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bijpassende wijnen van Servier Frais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee.
4: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemi Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten. Lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
5: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya. Feel secure.
6: Are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
7: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6:30.
8: Nieuw lesmateriaal leert jeugd het belang van toerisme. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het Curaçaose toeristenbureau CTB heeft nieuw lesmateriaal gepresenteerd voor groep 6 en het speciaal onderwijs. Ruim 60 leerkrachten kregen tijdens voorlichtingssessies te zien hoe ze aan de slag kunnen met educatieve video's, werkboeken en zelfs een heus toerismepaspoort voor de leerlingen. In de lessen leren kinderen over uiteenlopende onderwerpen, van werken in de sector en het schoonhouden van ons eiland tot onze eigen cultuur en gastvrijheid. Volgens het CTB is toerisme veel meer dan alleen bezoekers verwelkomen. Het is direct verbonden met onze economie en het dagelijkse leven. Het scholenproject loopt inmiddels 4 jaar en moet de jeugd bewuster maken van het belang van de sector voor Curaçao. En het gerecht in eerste aanleg behandelt op 6 oktober een opvallende reeks zaken. Ruim 15 ambtenaren stappen namelijk naar de civiele rechter in kort geding omdat de overheid uitspraken van de ambtenarenrechter negeert. In de meeste gevallen wachten de ambtenaren al lange tijd op een formeel besluit over hun rechtspositie, zoals een promotie. Hoewel de rechter het land Curaçao eerder al verplichtte om die beslissingen te nemen, gebeurt er in de praktijk niets. Om de overheid nu te dwingen, eisen ambtenaren een dwangsom. Zo'n financiële prikkel via de civiele rechter is voor hen vaak nog het enige en laatste redmiddel om hun gelijk te halen. De gezamenlijke behandeling van deze kortgedingen begint op 6 oktober om 9:45 ochtends. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
9: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
10: Friday is Fish Friday. Met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treil Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
11: Nosso alegre, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo, com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
12: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.

0: Op een lekker diner voor twee bij Ketappa. Het kan zeker hier bij Paradise FM. Dan moet je nog wel even meespelen natuurlijk met de muziekquiz. En ik geloof dat het niet een hele makkelijke is. Want als ik zo in de app kijk, zie ik echt, bar weinig goede antwoorden, moet ik je helaas bekennen. Maar daar kan nog verandering in komen, als jij mee gaat spelen nu natuurlijk. Luister even mee en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag.
1: Welke plaat hoor je achter?

0: Ja, hij is ook echt niet makkelijk. Hij is echt niet makkelijk. Het is niet een heel bekend nummer. Ik zeg een beetje zeros. Ja, je moet eventjes... nou ja, goed, het is een prachtige zangeres. Ja, en ze had destijds, en dat heb ik toen gekopieerd... een dikke roze afro. Ja, meer ga ik echt niet zeggen, hoor. Dan wordt het wel heel erg makkelijk. Als je het weet, laat het mij even weten via de app. En dan maak ik jou misschien zometeen blij... met een lekker diner voor twee bij Ketapa.
1: Where's my soul, sisters?

0: 7 geweest. De hoogste tijd om iemand blij te maken met lekker eten.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Dat mag ik iedere dag doen op dit tijdstip. Iemand blij maken met lekker eten. En dat doe ik maar al te graag. Vandaag geven we een lekker diner voor twee weg bij Ketapa. En ik heb iemand aan de lijn. Een hele goede avond, Wilma.
2: Bonocci, Vanessa.
0: Bonocci, Wilma. Ja, goed. Hoe is het met jou?
2: Ja, prima. Lekker.
0: Mooi zo. Ja, jij hebt maar liefst 3 keer gereageerd op deze muziekquiz. Nou ja, tenminste...
2: Ja.
0: Twee keer gereageerd en 1 keer gereageerd op Pepijn. Die zei, nou, ik had het niet geweten, hoor. Dus het was een lastige.
2: Het is dat ik er op mijn playlist had. Ik heb zo'n playlist met Girl Power.
0: Ja.
2: Er staan allemaal een beetje van dat soort nummers op.
0: Ja.
2: Dus ik herkende al wel van wie het is. Maar ik denk wel het nummer.
0: Ja.
2: Dus ik heb gewoon een paar keer nog weer geluisterd. En toen dacht ik van, ik weet het wel.
0: Ja. Hey, vertel eens eventjes, want je hebt een Girl Power playlist. Is dat, wanneer zet je die aan? Op welke momenten?
2: Als je gaat schoonmaken of zo.
0: Oh, dan heb je wat extra girl power nodig.
2: Ja, heb je wat meer motivatie nodig. En dan staan dan Flowers van Miley Cyrus op. En,
0: ja.
2: I'm Everything van Chaka Khan en zo. Dus, weet je, dat soort nasty girl en zo.
0: Lekkere empowering songs. Nou, er zijn er een hoop van gemaakt. Maar deze die past daar inderdaad prima op. Ik ga je nog 1 keer de opgave laten horen. En dan willen wij heel graag weten welke het is. En dan, ja, ik bedoel, ik denk dat een hoop mensen denken, nou, laat het nou maar weten ook. Want ik zie in de app, ja, best wel wat reacties. Veel foute reacties, maar ook de juiste artiest. Maar dan weer het verkeerde nummer. Hij was echt volgens mij een beetje lastig. Komt hij nog 1 keer aan?
2: Ja.
1: Welke plaat hoor je achter?

0: Nou, Wilma, zeg het maar.
1: Het is Caught Out There by Keyless.
0: Ja, Caught Out There van wie, zei je?
1: Ja, Keyless.
0: Ja, ja, je zei, ja, Keyless. Ja, nee, het is in ieder geval Caught Out There. We gaan eventjes checken of dat inderdaad klopt. Ja, het is niet heel aardig, hè, dit.
1: Nee, ik
0: zie het hier ook staan in mijn inbox. I hate you so much right now. Ja, dat is inderdaad wel wat ze de hele tijd roept. Maar zo heet het liedje niet. Het is Caught Out There. Nee. En je had het helemaal goed, Wilma.
1: Nou,
0: ja, dus je wint een lekker diner voor twee bij Ketappa. Ben je daar wel eens geweest?
1: Nee, ik ben er nooit geweest. Ik ben van de week jarig, dus dat is een mooie gelegenheid.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie gelegenheid. Nou, als je dan voor die tijd even hier langskomt bij de redactie, dan krijg je van ons een dinerbon mee.
1: Helemaal super, Vanessa.
0: Mooi zo. Nou, dan zou ik de radio even hard zetten. Ik weet niet of je nog moet schoonmaken, maar een beetje girl power is altijd wel welkom, toch?
1: Absoluut.
0: Helemaal goed, Wilma. Ik wens je een fijne avond.
1: Ja, ook.
0: Doeg.

dat was hem, hè. De oplossing van de muziekquiz van vandaag. Kelly's met Caught Out There. En een lekkere samenwerking met NERD ook. Dat hoor je ook echt wel terug. Ik vind het een lekker nummer. Op de tekst na natuurlijk. Want ik haat je natuurlijk helemaal niet. Nee joh, ik hou van je. Ik hou van je. En ik wens je een ontzettend lekkere avond toe. Ga er lekker van genieten. Ik ga de studio hier verlaten. En ik laat je achter met deze heerlijke knaller. Whitesnake en Here I Go Again. On My Own, dat dan wel weer. Maar we spreken elkaar morgen weer om 4 uur. Zit ik hier weer.

NucuManRecycle.com. Cu NucuMan Recycle. Untul nostra traha pa un corsou mas limpii. Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com. Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.

0: De boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Esmee Grijmans met het nieuws. Aqualectra trekt de komende tijd de wijken in met de campagne Aqualectra Den Bo Barrio. In Salinja, Dominguito en Koraalspecht worden oude stroom- en pagatinometers vervangen door slimme meters. Medewerkers beantwoorden vragen en helpen met digitale registratie. Pagatino-klanten stappen over op slim vooruitbetalen. Via sociale media maakt Aqualectra bekend welke wijken daarna volgen. Het Curaçaose toeristenbureau heeft nieuw lesmateriaal gepresenteerd voor groep 6 en het speciaal onderwijs. Ruim 60 leerkrachten leerden werken met video's, werkboeken en een toerismepaspoort. Kinderen leren over banen in de sector, het schoonhouden van Curaçao, cultuur en gastvrijheid. Het project loopt 4 jaar en laat zien hoe belangrijk toerisme is voor het eiland. Dan internationaal nieuws. President Trump wil binnen 3 of 4 dagen een adviseur voor kunstmatige intelligentie benoemen. Hij zei dat na overleg met bestuurders van onder meer Anthropic en Nvidia. Trump steunt zelfregulering van de sector. Volgens hem hebben de bedrijven moreel bindende afspraken gemaakt. Maar hij gaf geen details. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht lager gesloten. Beleggers bleven bezorgd over oplopende inflatie en rente. De Dow Jones verloor 0,3%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq 0,1%. De olieprijs daalde, maar dat kon de zorgen niet wegnemen. De regering Trump mag voorlopig migranten blijven uitzetten naar derde landen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een verbod van een lagere rechtbank opgeschort. De zaak wordt in december behandeld. Volgens mensenrechtengroepen zijn sinds vorig jaar meer dan 25.000 migranten naar 29 landen uitgezet. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Zwart
4: hadden, maar dat kon de zorgen niet wegnemen. De regering Trump mag voorlopig migranten blijven uitzetten naar derde landen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een verbod van een lagere rechtbank opgeschort. De zaak wordt in december behandeld. Volgens mensenrechtengroepen zijn sinds vorig jaar meer dan 25.000 migranten naar 29 landen uitgezet. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren.

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot 6:30. En vanaf eind augustus

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

103.1 FM. Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.